NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het eind.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Poep en Klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie komt later vandaag met meer informatie. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog en zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later volgen meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Wielrenster Lorena Wiebes die won de eerste etappe, maar is daarna gedisqualificeerd uit de Giro d'Italia omdat haar fiets te licht zou zijn. Haar manager is verbijsterd. Ik bedoel dat je 1 etappe, dat je daaruit wordt gegooid, oké, maar deze straf is wel heel zwaar. En er wordt inderdaad niet licht over gedacht.

0: Muziek van Toshio Hosokawa. En dat komt uit juni. Heel toepasselijk gespeeld door Jacob Kellerman. Gitaar. Ja, een heel goedemorgen, want het is maandag 1 juni. Een nieuwe maand, een nieuw geluid. De eindeloze zomerse dagen van mei zijn voorbij. En zijn we niet over gorter, dat kan korter. Ja, benieuwd wat juni ons brengt. In ieder geval verse kranten. Ik heb ze hier voor me liggen. Even kijken hoe ze openen. Trouw die opent met het gevaar van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. De ziekte verspreidt zich razendsnel en ziektes kennen geen grenzen, al dus een arts. De Telegraaf en NRC hebben oranje spelers op de voorpagina. Dat gaat over voetbal, maar het AD kopt code oranje over het geboortecijfer in Nederland. Want vrouwen krijgen nog minder baby's dan voorheen. Geen baby's, maar we sparen wel. Want de Volkskrant opent met het spaargeld van de Nederlanders. Gemiddeld hebben wij 63.000 euro op een spaarrekening staan. En dat vindt de Europese Commissie zonde. En roept burgers op te gaan beleggen. Dat is beter voor de economie. Maar is dat wel verstandig? Vraagt de krant zich af. Nou, hier geen code oranje. Misschien wel spaarders. Ik weet het niet. Iedereen is paraat. Willem-Jan ten Klooster doet de techniek. En Jacobus den Herder soeverein. In smetteloos wit, verantwoordelijk voor muziek. Goedemorgen.
1: Zeker. Ik geef altijd alles meteen uit, hoor, André.
0: Zoals mijn vader zei, geld moet rollen. Ja, precies. Ja, hier geen code oranje.
1: Nee, maar wel veel muziek. Ja. Geografisch vliegen we alle kanten op. Maar het rode draadje is dan toch de zomer. Want we zijn de eerste dag van juni. Dat is de meteorologische zomer die vandaag begint. Dus daar is genoeg voor.
0: Nou, we gaan beginnen. Heel fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: En we openen met een dansje van de beren, Ballo d'Orsi, uit de eerste acte van La Calisto van Francesco Cavalli. Nou, het cryptogram, want het is maandag, we gaan weer puzzelen. De opgave van vandaag is: die Nederlandse roman heeft kennelijk een alwetende verteller. En Jacobus die bepaalt altijd de prijs die je kunt winnen. Jacobus, wat is het deze week?
1: Ja, piano natuurlijk, hè, Andrea?
0: Onze meesterpianist.
1: Nee, Nelson Gerner, dat is een echte meesterpianist. De Argentijn, die heeft een nieuw album weer opgenomen met muziek van Schumann vooral. Dat is een van zijn grootste liefdes. Dus als hij speelt, dan staat best vaak Schumann op het programma.
0: Ja. Met dan de heeft David ook veel mooie pianomuziek geschreven.
1: Zoals de David Bündler Tense. Vernoemd naar een fictief genootschap van Schumann zelf. De David Bündler.
0: Oh, ja, een soort van fantasie.
1: Ja, zeker. Maar het is ook hele fantasierijke muziek.
0: Leuk.
1: Dus die valt te winnen deze week.
0: Die valt te winnen, daar gaan we zo naar luisteren. Ik zal nog even de feiten op een rijtje zetten. Stuur je oplossing tot 8:45. Kan dat via de NPO Luister app. Dat is de snelste route. Inspreken mag ook, maar mailen mag ook. De ochtend@kro-ncv.nl. We gaan nu naar een van die stukken luisteren, Jacobus.
1: Ja, zeker.

0: Van de Crypto-prijs-CD hoorde je Wild und Lustig, een van de Davids Bündler-tänze van Robert Schumann, gespeeld door Nelson Görner. Precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Jan Vlug, strafrechtadvocaat. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, je hebt vast wel iets wat in jouw vakgebied past gevonden uit de kranten.
1: Ja, dat klopt. Bolle Jos.
0: Oh, Bolle Jos.
1: Bolle Jos, ja, je kunt er niet omheen. Nee. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Is inmiddels de schoonzoon van de president aldaar. En onze minister heeft nu aangegeven dat hij samen met de EU alle ontwikkelingshulp stop wil zetten om de regering daar te dwingen Bolle Jos uit te leveren.
0: Ja.
1: Het is wel grappig, want die hele Europese ontwikkelingshulp die beloopt 352 miljoen euro. En dat is ongeveer de maandelijkse inkomsten van Jos, lijken dat te zijn.
0: Ja.
1: De laatste partij van 30.000 kilo die werd onderschept. Ja, dat heeft een straatwaarde van 750 miljoen. Dus
0: Je
1: kunt je afvragen wat je bereikt met het stopzetten van die ontwikkelingshulp. Want het enige wat je doet is het brood uit de mond stoten van mensen in een van de meest straatarme landen van de wereld.
0: Ja.
1: Die president die voelt daar niks van.
0: Nee.
1: En dus je kunt beter hem en zijn hele entourage op de sanctielijst zetten, zodat ze niet meer in Saint-Tropez in de zon kunnen liggen en hun kinderen niet meer in Oxford kunnen studeren. Dat lijkt me eerlijk gezegd een veel beter idee.
0: Want dat gebeurt en dat kan dan weer wel. Dat je op die manier kan aanpakken.
1: Dat lijkt mij een veel betere aanpak die bovendien de bevolking daar niet schaadt. Ik ben zelf vroeger vaak in West-Afrika geweest. Die corruptie die zit in veel van die landen echt 6 lagen diep. Daar kom je niet doorheen.
0: Ja.
1: Dus ik denk niet dat dit gaat werken.
0: Nee, het is echt een zware jongen. Hè? Want je denkt aan een beetje een soort romantiek van Zwarte Lola en Frits van de Wereld. Maar die Bolle Jos, dat is echt een hele grote jongen.
1: Hij wordt ook echt in verband gebracht met alle liquidaties en weet ik het wel. Het is een wereldwijde speler.
0: Ja.
1: Ik lovenswaardig dat de Nederlandse regering het probeert. Maar ik denk dat het effect gering zal zijn.
0: Ja, ja. Goed. Maar je hebt ook nog iets uit een museum?
1: Ja, het tweede, ook groot nieuws. Het wereldberoemde werk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan is gestolen in een museum in Metz. Prachtig museum, overigens, ga erheen. Dat is die banaan die met een stukje duct tape op de muur geplakt zit.
0: Ja.
1: Maurizio Cattelan, niet bang voor een relletje. Die heeft ooit een beeld gemaakt van een biddende Hitler en een paus die door een meteoriet wordt getroffen.
0: Ja.
1: En deze banaan, een gewone banaan die met een gewoon stukje duct tape op 1,60 meter hoog tegen de muur geplakt was, op een of andere kunstbeurs en daar $120.000 op moest leveren. Later overigens nog bij Sotheby's geveild voor 6,2 miljoen.
0: Ja.
1: Gekocht door een of andere crypto-miljonair die hem vervolgens opat. Hoe ordinair kun je zijn?
0: Ja,
1: hij is nu gestolen. Maar dat is ook op zich helemaal niet zo erg. Want hij moest toch iedere 2 dagen vervangen worden omdat hij bruin wordt.
0: Ja.
1: Want de waarde van dit kunstwerk, dat zit natuurlijk niet in die banaan. Maar dat zit in het certificaat. Hè, van jij hebt de enige originele.
0: Maurizio Cattelan.
1: In dat certificaat staat ook precies waar die op de muur geplakt moet worden enzovoorts. Ik vind dan als jurist denk ik al meteen van, nou stel nu dat ze die man pakken, wat is dan de schade die je vergoed wil hebben?
0: Ja.
1: Is dat 50 cent of is dat $6,1 miljoen?
0: En hoe denkt de strafrechtadvocaat daarover?
1: Ik denk dat het gewoon 50 cent, ik denk dat het een winkeldiefstal van niks is. Of een 300 euro boete en klaar.
0: Interessant,
1: Je kunt bovendien beter dan naar het museum in Deventer gaan. In het museum Eikast. Daar is een overzichtstentoonstelling van de laatst levende Nederlandse zero-kunstenaar Jan Hendriksen. Dat is ook heel spectaculair, ook heel conceptueel. Helemaal actueel en in de tijd. En daar heb je deze Italiaanse strapatsenmaker niet voor nodig.
0: Wat een mooie museumtip heb je er nog achteraan gegeven, Jan Vlug.
1: Ja, dus het museum kan erg goed wat bezoekers gebruiken.
0: Oh,
1: het museum volledig draait zonder subsidie, dus komt dat zien.
0: Mooi. Dankjewel, Jan Vlug. Ik wens je ook een prachtige dag.
1: Dankjewel, jij ook.

Ja, de loomheid en de melancholie van de zomer hier. Natuurlijk verklankt uit The Alamo van Dimitri Tiomkin, The Green Leaves of Summer. Het werd uitgevoerd door de Cincinnati Pops Orchestra en de Singing Sergeants onder leiding van Erich Kunzel.

0: thema zomer. Dat wordt door de hele uitzending gestrooid. In zomer, hoorde je. Het pianokwartet nummer 1 van Louise Henriette Viardot. En dat was het deel 2. Vliegen und Schmetterlingen. Presto door het ensemble Viardot uitgevoerd. Precies 1 minuut over 7:30. Tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Net als politieagenten krijgen nu ook BOA's en andere handhavers de bevoegdheid om jongeren door te verwijzen naar HALT. Niet meteen een boete bij een licht vergrijp, maar een aantal goede gesprekken met een hulpverlener. Daan Bos van bureau HALT bij de NOS.
1: Nou ja, iets wat dus echt past bij de leeftijd. Wij noemen dat diversion. Ervoor zorgen dat je buiten het strafrecht, om het strafrecht heen wordt geleid. Omdat het strafrecht ook helemaal niet past bij een jongere en vaak ook schadelijk kan zijn.
0: En zo kun je leren van je fouten zonder strafblad, zegt HALT. Radicaal rechts heeft het opvallend goed gedaan bij de presidentsverkiezingen in Colombia. De conservatieve advocaat en Trump-fan Abelardo de la Espriella pakte gisteren uit het niets 44% van de stemmen. Hij wilde guerrilla's en drugsbendes keihard aanpakken. PNR-correspondent Noah Moois.
2: De afgelopen 4 jaar was Gustavo Petro de eerste linkse president van Colombia. Hij koos ervoor om aan tafel te gaan met de bendeleiders, aan tafel te gaan met de guerrilla-strijders en op die manier vrede te veroorzaken, dus door te onderhandelen met ze. En volgens critici is dat gewoon hopeloos mislukt.
0: En later in juni is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia. Het kabinet Jette zit 100 dagen en de balans slaat niet positief uit, constateerde hoogleraar Klaas de Vreeze in Nieuwsuur. Probleem is volgens hem dat het kabinet zich gedraagt alsof het een meerderheid heeft, maar toch echt een minderheidskabinet is.
3: En dan kan je eigenlijk niet op wachten, zoals je normaal gesproken misschien doet, dat vlak voordat je een stemming hebt of vlak voordat iets afgetikt moet worden, dat je dan met een kleine onderhandeling begint met de oppositie. Dat moet je veel eerder in het proces doen. En daar moet je best bescheiden in opstellen.
0: De Vreeze is ook kritisch op de oppositie, die volgens hem met iets groots thuis kan komen als maar wordt samengewerkt. Bij een concert in Sydney heeft een man uit het publiek het orkest verder geholpen. Het orkest wilde muziek uit de film La La Land spelen, maar de Celesta-speler voelde zich niet lekker. Dus vroeg de componist en dirigent Justin Horwitz of er misschien een toetsenist in de zaal zat.
4: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Okay. You want to join us?
0: Ja, een 21-jarige man die naar eigen zeggen thuis vooral doedelzak speelde, nam het over en speelde samen met het orkest voor ruim 2000 mensen publiek. Ja, na afloop zei de invaltoetsenist wel dat de bladmuziek tamelijk gecompliceerd was. Ja, niet zo gecompliceerd. Volgens mij het weer een verkeer. Dat krijg je hier van Jeroen Dirks. Goedemorgen, Jeroen.
5: Goedemorgen, Andrea. Aanvankelijk veel zon. Vanmiddag meer bewolking, kans op een bui. In de loop van de dag ook toenemende wind uit het zuidwesten. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. En dan staan er nogal wat files. Ruim 150 kilometer file op dit moment. Twee die opvallen, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel, je bent ruim een half uur lang onderweg komt door een ongeluk. En de A27 Breda richting Gorkum. Voor industriegebied Avelingen. Daar bijna een half uur vertraging. En daar is het gewoon druk. En door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Zauwert en Delfzijl.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was deel 4, Saltarello Presto uit de symfonie nummer 4, oftewel de Italienische van Felix Mendelssohn Bartholdy, uitgevoerd door het NDR Radiofilharmonie onder leiding van Andrew Manzi. En Jacobus, ik ga even naar jou, want vanavond bij het Uur van de Wolf,
1: ja,
0: een bijzondere documentaire.
1: Dat
0: vertel.
1: Is wel heel mooi. Kijk, ik ben eigenlijk wel een man van de radio, maar af en toe is er op tv natuurlijk ook wel wat moois.
0: Ja.
1: Inderdaad, het Uur van de Wolf vanavond. Dat is een documentaire tot de laatste noot, heet hij, van Marlou van den Bergen. Zij is de maakster van, deze documentaire.
0: Ja, ook een bekende cameravrouw en documentaire maakster. Ja. Ja.
1: En zij volgt 4 zangeressen op leeftijd die moeten leren omgaan met het ouder worden. En hun veranderende instrument, zou je kunnen zeggen. Want je stem verandert als je wat ouder wordt. En de vraag is...
0: En die hoge eisen die je dan als je...
1: Dus ze volgt bijvoorbeeld Charlotte Margiono, Sandrine Pio, Doris Soffel en Roberta Alexander. Die is overleden vorig jaar. Dat was eigenlijk tijdens het monteren van deze documentaire. Dus dat komt er nog bij.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het wel heel boeiend is om eventjes te bekijken.
0: Zij overleed eigenlijk vrij plotseling, hè, Roberta Alexander.
1: Ja. Dus vanavond om 11:15.
0: Tot de laatste noot. Ja, dat is wel een tip. Of opnemen, of terugkijken, of vanavond gewoon kijken.
1: NPO 2.
0: We gaan naar haar luisteren.
1: We gaan luisteren naar Roberta Alexander met muziek van Alfons Diepenbrock.

Come Raggio di Sol van Alphonse Diepenbrock, gezongen door Roberta Alexander, sopraan, en vanavond is te zien in de documentaire Tot de laatste noot. En ze werd begeleid door Rudolf Jansen. Thijs maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.

0: Corona was een maatschappelijke ramp, maar een nationaal monument waar herdacht kan worden, dat is er nooit gekomen. Er zijn wel kleine lokale gedenkplekken, van een muziekkunstwerk in Delft tot een stilteplek in Zuid-Limburg, maar je moet ze maar net kennen. En de vraag die Trouw vanochtend opwerpt, moet er niet alsnog een nationaal coronamonument komen?
1: Traumapsychiater Bertolt Gersons vindt van wel. Als je aan het verdriet geen ruimte biedt, hou je vooral boosheid over, waarschuwt hij. Hij wijst erop dat voor de MH17-ramp wel een monument is neergezet. En het stelt hem teleur dat een gedenkplek voor de coronapandemie uitblijft. Maar, zegt hij, het is nog niet te laat.
0: Stel je voor een eivormig robotje van zo'n 25 centimeter hoog met een blauw jasje en een gele strik. Dat je vriendelijk herinnert aan je ziekenhuisafspraak. Tessa is zo'n robot, een zorgassistent ontwikkeld door ondernemer Wanglong Li. Hij wilde iets maken dat ouderen met dementie helpt om langer zelfstandig thuis te wonen. En inmiddels staat Tessa bij meer dan 3000 ouderen in huis. De Volkskrant schrijft erover.
1: Tessa herinnert ouderen aan medicijnen, eten, tanden poetsen en doet dat op een vriendelijke manier, zonder oordeel. En dat laatste is belangrijk, want mensen met dementie vinden het vaak moeilijk als een familielid hen steeds op vergissingen wijst. Maar Li waarschuwt ook, technologie heeft zijn grenzen. Eenzaamheid bestrijden met een robotje, daar gelooft hij niet in. En daarvoor heb je echt menselijke connectie nodig.
0: Ja, leukst raken er in Nederland gemiddeld 35.000 mensen vermist. En dat zijn er ongeveer 4 per uur. De Telegraaf schrijft over het expertisecentrum persoonsvermissingen. En daar strijden ze al jaren tegen de hardnekkige mythe dat de eerste 24 uur helemaal niks wordt gedaan. Juist het eerste uur kan van essentieel belang zijn.
1: De persoonsvermissingen komen binnen bij een bureau in Driebergen waar het team zit. En daar proberen ze eerst zoveel mogelijk te weten te komen. Het scheelt nogal of het gaat om een dementerende ouder of een kind dat verstoppertje aan het spelen is. Ze kunnen vervolgens snel schakelen en zelfs helikopters inzetten. Dat is kostbaar, maar daar worden wel levens mee gered.
0: Amerika, Verenigde Staten vieren over een maand de 250ste verjaardag. En president Donald Trump, die wordt 80. Nou ja, uitgelezen kans om beide festiviteiten te combineren, vinden ze. In het AD lezen we over de grootste plannen van de president. Een gigantisch vuurwerk, een vlootschouw in New York en een triomfboog hoger dan de Arc de Triomphe in Parijs.
1: Maar niet alles verloopt vlekkeloos. Trumps plan voor een biljet van $250 met zijn eigen hoofd erop stuit op een wettelijk probleem. Een levend persoon mag niet op Amerikaans papiergeld staan. De Republikeinen proberen die wet nu aan te passen. Trumps oude tegenstander Clinton is niet onder de indruk. Als zijn termijn erop zit, kun je er toch alleen maar een liter benzine en een doos eieren van kopen.
0: En na bijna 50 jaar stopt de persenkoning ermee, lezen we in NRC. De 85-jarige tapijthandelaar Jaap Vos is bekend van zijn handgeschreven advertenties in vrijwel alle grote kranten, waarin hij al 20 jaar het opheffingsuitverkoop aankondigde. Vorige zaterdag was het dan echt de laatste dag van zijn groothandel in Hendrik Ido Ambacht.
1: Klanten kregen 90% korting op de adviesprijs die Vos zelf bepaalt op basis van het werk dat in een tapijt zit. Sommige vaste klanten verdenken hem ervan dat hij die prijs heel hoog opvoert, zodat hij daarna grote kortingen kan uitdelen. Op zijn laatste dag wil Vos eigenlijk liever niet meer met de pers praten. Je had het 3 weken eerder moeten komen, zegt hij tegen de krant. Dan had ik er nog wat aan. Dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dit mooie walsje is gecomponeerd door Miroslav Skorik. Het is vandaag zijn sterfdag, 6 jaar geleden. En het werd gespeeld door Anna Fedorova. Het cryptogram, die krijgen jullie nog van mij te goed voor degenen die later hebben ingeschakeld. De opgave is, die Nederlandse roman heeft kennelijk een alwetende verteller. Ik, Jan Kramer, is het niet. Dat is wel een bedweter, maar die is het dus niet. En wat gaan we het komend uur doen? Nou, Amsterdam verandert deze maand weer natuurlijk weer in een één groot podium. Het beroemde Holland Festival. Dit begint aanstaande woensdag. Ik spreek met de muzieksamensteller. En wat is eigenlijk de kracht van dat Holland Festival? Dat hoor je straks. En we gaan over naar muziek van Michael Klinka. Dat is vandaag zijn geboortedag, dan wel in 1804. Je hoort de Mars van Tjernomor. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen die op de lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt doordat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt nog erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werden een man en een hoogzwangere vrouw door agenten hard

0: Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt nog erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werden een man en een hoogzwangere vrouw door agenten hardhandig aangepakt. En beelden daarvan gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door nieuwszender Al Jazeera. De zender meldt dat de man een Palestijnse vluchteling is. Bij twee steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. De man van 20 was geraakt door een rotsblok en kon niet meer klimmen. Hij is vanochtend door reddingswerkers uit de grot gehaald. Het weer, het is overal droog en zo'n 15 graden. Vandaag begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Ja, groot nieuws. De persenkoning stopt ermee. Hè. De 50 jaar was hij beroemd ook om zijn handgeschreven advertenties. Ik heb van mijn ouders 2 grote persen georven. En ik weet eigenlijk niet of ze van de persenkoning afkomstig zijn. Maar ja, mijn moeder zei altijd, een pers is ideaal. Je ziet er niks op.

Ja, we houden de zomer, het zomerthema erin. Summer Dreams. Uit Summer Dreams van Amy Beach kwam dit. Robin Redbreast. Nou, dat is natuurlijk het rood borstje volgens mij. Je hoorde Woo Kyan piano en Juhu Pojonen ook op piano. Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is 6:08. Het is vandaag 1 juni. Wat gebeurt er vandaag? Nou, het Kunstmuseum in Den Haag komt met plannen voor de renovatie van het mooie, beroemde Berlage gebouw. Onder andere door problemen zoals de stijging van de grondwaterstand loopt een aantal kelders met opgeslagen kunstwerken gevaar. En in Brussel is overleg over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Onderdeel van die regeling is het bouwen van uitzetcentra buiten de EU. En het is nog niet duidelijk wanneer die gebouwd gaan worden. En vandaag wordt de prijs van de jonge jury uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste boek voor middelbare schoolleerlingen tussen de 12 en 15 jaar. 3 boeken maken kans op die prijs. Ja, en Amsterdam verandert weer in 1 groot podium, want het Holland Festival begint aanstaande woensdag. Wat maakt het festival ook dit jaar weer bijzonder? Ik spreek zo met een van de muzieksamenstellers. Dat is dus allemaal, dat is rond 8:15. En heel veel mooie muziek, dus blijf vooral luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Dat was goede muziek om even ochtendgymnastiek mee bij te doen, dachten we. Natuurlijk uit de Carmen Suite van Bizet hoorde je het Chanson du Toreador. Uitgevoerd door Sinfonia of London, onder leiding van John Wilson. We gaan het zo hebben over het Holland Festival, Jacobus.
1: Zeker.
0: En wat is een soort artist in residence een belangrijk figuur daarin?
1: Een heel groot festival met heel veel onderdelen, maar ze hebben inderdaad ook altijd een associate artist. In dit geval is dat Hildur Guðnadóttir, een IJslandse componiste.
0: Ja.
1: Met veel filmmuziek ook op haar naam.
0: Ja. Wel een grote naam, toch?
1: Ja. 20 juni is zij live in de Gashouder op het Westergasterrein Amsterdam. We kunnen vast naar muziek van haar luisteren, denk ik.

muziek van Hildur Guðnadóttir. Zij is associate artist op Tolland Festival. Je hoorde muziek uit Tsjernobyl. Dat is op 20 juni live te horen in de Gashouder. Ik ga zo spreken met iemand van het Holland Festival. Maar eerst nog dit.

0: was een mooi pauzemuziekje van Evaristo Felice Dall'Abaco. Want we gaan naar het Holland Festival. Ja, van grote zalen tot intieme locaties. Binnen, buiten, online, offline. Deze maand verandert Amsterdam weer in één groot podium. Woensdag begint de 79ste editie van het Holland Festival. Wat maakt het festival ook dit jaar weer bijzonder? En dat weet Jochem Valkenburg, verantwoordelijk voor de muziekprogrammering van het Holland Festival. Goedemorgen, Jochem.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat Holland Festival is zo'n begrip. Wat is de kracht van dit festival?
1: Nou ja, eigenlijk denk ik het belangrijkste dat we het elk jaar weer opnieuw uitvinden. Associate Artist, iemand die we uitnodigen om mee te denken over de inhoud en de vorm en de thema's van het festival. En daarmee vinden we eigenlijk elk jaar weer opnieuw uit wat het festival kan zijn, wat belangrijk is om te tonen in onze tijd. Ook een beetje in reactie op wat er verder gebeurt in de wereld en ook in de podiumkunsten. En we proberen daar altijd iets bijzonders aan toe te voegen.
0: Ja, en we hadden net muziek van haar, hè? De IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir. Zij is dus associate artist. Hoe zie je haar invloed terug in dat festival?
1: Nou, eigenlijk op een aantal manieren. We brengen vier voorstellingen met haar muziek in het concertgebouw, in de Westergas, of in de gashouder op de Westergasfabriek, in het Westerpark en het muziekgebouw. Dus daar is heel direct natuurlijk gewoon haar eigen muziek te horen, maar ook die van andere componisten die zij bewondert. Maar ook op thematisch vlak is zij heel belangrijk geweest. Dus eigenlijk in een van de eerste gesprekken zei ze al wat zij heel belangrijk zou vinden om te brengen dit festival is empathie. Ze zegt dat is wat we missen in de wereld. Ja. Dat is wat we ook als kunstenaars kunnen brengen. Hè? Kunst als een soort oefening in empathie. In je verplaatsen in wat iemand anders heeft bedacht of uitgewerkt. Dus empathie is in een heel groot deel van het programma heel belangrijk. En als randvoorwaarde eigenlijk voor empathie geldt luisteren. En luisteren is daarmee ook een heel ander centraal thema geworden. Met een aantal voorstellingen die ook echt expliciet over luisteren gaan. Of bijvoorbeeld een luisterworkshop. Op dat soort manieren komt haar invloed heel duidelijk aan het licht.
0: Wat mooi. Ja, de voorbereiding van zo'n festival is natuurlijk enorm en gaat volgens mij altijd maanden, jaren duren. En als je natuurlijk heel moeilijk kiezen tussen al je kinderen, zeg maar, als je één project moet noemen waarvan je heel blij bent dat het gelukt is, welk project zou dat dan zijn?
1: Nou, het is inderdaad een hele lange lijst. Maar ja, met de projecten met Hildur zelf zijn denk ik heel bijzonder. Hè? Dus volgende week maandag hebben we dat Nermint, het concert met het Iceland Symphony Orchestra, het concertgebouw. Wat best een flinke onderneming is geweest om die hierheen te brengen. Die dus niet alleen Guðnadóttir spelen, maar ook muziek van Sarriaho, van Ryuichi Sakamoto en nog een aantal anderen. Dus dat is geweldig dat het gelukt is. Maar we hebben ook een dansvoorstelling bijvoorbeeld in het festival zitten. Beeldenschlachten van Duitse choreograaf Stefan Tier. Maar waar het residentieorkest komt meespelen live. Muziek van Brigitte Muntendorf en Bernd Alois Zimmerman. Toch vrij zeldzaam is dat je een dansvoorstelling op zo'n grote schaal met live orkest kunt zien. Ja. In dit geval in ITA in Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik begrijp, maar ik kan eindeloos doorgaan.
0: Ja,
1: als je
0: dat
1: nog
0: begreep
1: meer
0: ik ook. Maar die City of Floating Sounds, dat is groot. Wat is dat? Ja. Vertel, wat is dat?
1: Ja, dat is onze openingsvoorstelling aanstaande woensdag. Daar trappen we het festival mee af. Hopelijk blijft het droog, want het begint met een wandeling. Het publiek verzamelt zich op een aantal plekken in Amsterdam en moet dan een app op zijn telefoon starten. En om 19:30 begint die app bij iedereen op zijn telefoon één orkestpartij te spelen. Dus de een heeft de fluiten, de ander de harp, de andere weer strijkers. En samen produceren we zo een orkestwerk van een Chinees-Amerikaanse componist, Huang Ruo. En dan lopen we met z'n allen richting Carré. Dus vanaf een aantal startpunten. En je mag ook, als je wilt, zelfs op een eigen plek beginnen. En dan komen wandelaars zich bij elkaar en komen allemaal uit in Carré. Orkest van Vlaanderen.
0: Ja, dan hopelijk hapert je telefoon niet. Dat deed het net even bij jou, maar want dit klinkt wel heel spectaculair. Dat dus allemaal onderdeel bent van die grote openingsvoorstelling. Het wordt natuurlijk fantastisch.
1: Ja, nou ja, en het publiek, of tenminste de vraag is wie is het publiek? Hè? Dus de mensen die er voorbij lopen, die muziek horen of wij zelf.
0: Ja, prachtig. Dankjewel Jochem Valkenburg van het Holland Festival. Op npoklassiek.nl vind je nog meer tips en natuurlijk op jullie website. En in het avondconcert op deze zender de komende week ook heel veel aandacht voor het Holland Festival. Ik wens je een prachtig festival, Jochem. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag.

Meditation, een stuk van Wang Ro. En hij is ook de componist van de openingsvoorstelling en de componist van City of Floating Sounds op het Holland Festival. Daar hoorde je net Jochem Valkenburg over vertellen. Het cryptogram, je hebt nog een kwartier de tijd om die op te lossen. De opgave is, die Nederlandse roman heeft kennelijk een alwetende verteller. De ontdekking van de hemel of orakel, dat is allemaal niet goed, maar je hebt dus nog een kwartier.

0: Muziek van Nadia Boulanger, Sans Vitesse et à l'aise, gespeeld door het ensemble Windsync. Precies 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Israëlische troepen zijn dit weekend verder opgerukt in Libanon. Ze hebben luchtaanvallen uitgevoerd met drones en raketten en strategisch belangrijke punten bezet. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Het lijkt erop dat Netanyahu vooral de oorlog gaande wil houden en wil uitbreiden om die los te kunnen koppelen van de deal tussen de VS en Iran.
0: Ondanks het bestand tussen de VS en Iran worden ook daar over en weer aanvallen uitgevoerd, vooral op militaire doelen. De uitbraak van ebola in het noordoosten van Congo baart Artsen zonder Grenzen en de Wereldgezondheidsorganisatie grote zorgen. Er is paniek omdat besmettelijke patiënten niet voldoende worden geïsoleerd. Wat dat betreft zijn de zaken over de grens in Oeganda veel beter geregeld, zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
2: Het stadje waar ik nu ben, Bunjibujo, dat is het stadje waarna deze ebola-variant is genoemd. 20 jaar geleden was deze zeldzame variant hier. Ja, en ze zeggen hier wel van, wij hebben genoeg middelen om er eigenlijk niet achteraan te hollen, zoals we nu zien in het oosten van Congo, maar dat ze het voor kunnen blijven.
0: Sommige Afrikaanse landen hebben nu hun grenzen gesloten, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen ze beter open de strijd aangaan tegen ebola. Het TBS-systeem loopt vast. Er wachten nu 260 mensen op gedwongen behandeling. In een van de 11 TBS-klinieken na hun celstraf. Maar er is geen plek. En dat komt omdat TBS'ers die behandeld zijn niet doorstromen. Hyacinth van Brussel bij TBS Nederland bij de NOS.
3: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: En zo stokt de doorstroom dus steeds vaker, zowel in de TBS-klinieken als in de gevangenissen. In een poging om de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos in Sierra Leone op te pakken, wil het kabinet de ontwikkelingshulp aan het land stopzetten. Maar strafrechtadvocaat Jan Vlug vindt dat een slecht idee, zei hij eerder vanochtend in dit programma.
4: Het enige wat je doet is het brood uit de mond stoten van mensen in een van de meest straatarme landen van de wereld. Die president die voelt daar niks van. Dus je kunt beter hem en zijn hele entourage op de sanctielijst zetten, zodat ze niet meer in Saint-Tropez in de zon kunnen liggen en hun kinderen niet meer in Oxford kunnen studeren.
0: De totale Europese ontwikkelingshulp bedraagt ongeveer 350 miljoen euro. En dat is pakweg de helft van wat Bolle Jos met het verschepen van één partij drugs verdient. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen Dirks.
5: Ja, zonnig. Gaandeweg wel meer bewolking en kans op een buitje. Vanmiddag ook wat meer wind. En het wordt zo'n 19 tot 24 graden vandaag. Staat 300 kilometer file, maar eigenlijk valt het wel mee qua lengtes daarvan. A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staat de langste file op dit moment voor Zwolle-Zuid. 8 kilometer, je bent een half uur langer onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

vocalise en dan arrangement van de romance voor zangstem en piano door Le Violoncelle Français, gecomponeerd natuurlijk door Sergei Rachmaninoff. Juni en de zomer is het thema van vanochtend. En Richard Rodgers schreef: June is busting out all over.

0: En die virtuose pianiste was Joanna McGregor. En ze speelde June is Bustin' Out All Over van Richard Rodgers. Naast mijn andere virtuose pianist, Jacobus.
1: Oh ja, ik zit nu eventjes met mijn hoofd in de opera.
0: Ja, jij bent gisteren naar Verdi geweest.
1: Nee, ik ga vanavond.
0: Oh, vanavond, sorry.
1: Ik ga vanavond naar de Generale. Dus dat is dan altijd alleen een beetje... Dat is natuurlijk nog net niet voor het echi.
0: Ja, maar soms is de generale natuurlijk ook wel...
1: Ja, er wordt al wel zo'n volledig doorlopen. Het gaat om de opera Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi. Die is de première is komende donderdag bij opera in Amsterdam. Dat is onderdeel ook van het Holland Festival, waar we het eerder al over hadden.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een beetje de traditie dat het Koninklijke Concertgebouworkest in de bak zit van de opera aan het eind van het seizoen. Dat is een beetje de laatste productie voor de zomerstop. In het kader van het Holland Festival dus. Ja, en het is echt zo'n typisch Italiaanse operaverhaal over Simon Boccanegra. Ja, een figuur die doge wordt van Genua. En daar het gaat dan over politieke intriges natuurlijk. En er is natuurlijk een liefde die sterft. Maar ze hebben al wel een dochter. En dan die dochter is spoorloos. En uiteindelijk gaat natuurlijk de hoofdpersoon overlijdt in de armen van zijn verloren gewaande dochter. Ik sla 100 stappen over, maar dat...
0: Drama in ieder geval.
1: Het is natuurlijk drama ten top. Maar ja, kijk, zo'n Verdi-opera, dat is toch altijd wel heerlijk om dat live mee te maken.
0: Ja,
1: dat moet je zien, hè, live horen.

sterrencast ook met hele goede zangers. Dus ik zou zeggen, pak je kans nog in juni. Tot en met 28 juni te zien. Operaballet.nl. En ze komen de donderdag de première.

klein voorproefje uit Giuseppe Verdi's Simon Boccanegra. Donderdag gaat hij dus in première een hele maand te zien tijdens het Holland Festival.

Overduidelijk Vivaldi, ook heerlijke zomermuziek. Je hoorde violist Adrian Chandler samen met La Serenissima. En nu het cryptogram. De opgave was: die Nederlandse roman heeft kennelijk een alwetende verteller. Er kwamen heel wat Nederlandse romans voorbij. De Informant van Porter. Jij zegt het, Connie Palmen. Prachtig boek trouwens. De Verteller vertelt, Moelisch. Moelisch ook De Ontdekking van de Hemel. Omdat ik je zie, Eva Postuma de Boer, Orakel, De Ziener, ik, Jan Kramer. Allemaal niet goed, maar heel veel mensen hadden het goed. Dankjewel. Ook hele inhoudsopgaven kwamen er voorbij. We hebben één winnaar eruit gehaald. En Pieter van Zonneveld uit De Bild, hij schrijft: beste zomerochtendmedewerkers. Mijn eerste gedachte was: dat moet de roman zijn van de W.F. Hermans. Lang geleden, maar met een hoogst actuele titel: Ik heb altijd gelijk. Je hebt helemaal gelijk, Pieter. En jij krijgt die mooie cd van de pianist Nelson Gurner met muziek van Schumann. Gefeliciteerd.

0: Je hoorde Penny Patti, de tenor. En hij zong Mandolinata Amare van Francesco Bon Giovanni. En dat was ongeveer het laatste stuk van de ochtend. Niet een tenor naast me, maar volgens mij echt een bas.
1: Oh. Dat klopt, ja.
0: Zing jij ook?
1: Ik heb wel gezongen, ja.
0: Ja, hebt natuurlijk een hele goede stem.
1: Dankjewel, jij ook hoor.
0: Oh ja, nou kom op.
1: Maandag complimenten dan.
0: Ja, zeker. 1 juni, we hadden een hele zomerse muziek gestrooid. Daar ga jij vast mee door.
1: Ja, juni van Fanny Mendelssohn. Een werk voor piano. En het is ook de verjaardag van Ede de Waard. 85 is hij geworden. En dat ga ik ook vieren, muzikaal gezien dan. Ja.
0: Leuk, ja. We blijven luisteren. De klassieke tot 12 uur. En... Colors of Invention heet dit ensemble om de uitzending mee af te sluiten. En dat is altijd vrolijk. Ik wens je ook een hele vrolijke dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Tot nu toe konden BOA's alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Met de mogelijkheid om door te kunnen sturen naar HALT kunnen BOA's de jeugdcriminaliteit beter aanpakken. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro. Die zegt dat er mogelijk is gefraudeerd. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken en vooral in het binnenland plaatselijk een bui. En het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.

0: geslagen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro. Die zegt dat er mogelijk is gefraudeerd. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken en vooral in het binnenland plaatselijk een bui. En het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
8: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Nieuwe werkweek, nieuwe maand, de 1e van juni. En het eerste deel uit een eerste suite van Jean-Joseph Mouret. Een heerlijke fanfare.

koorscholen. Muziek ook van Gerald Finzi daarnaast. Maar nu eerst Mozart. Tweede pianoconcert geschreven toen hij in de tienerjaren was. Vladimir Ashkenazi speelt het en hij dirigeert vanachter het klavier ook het Philharmonia Orchestra.

ouverture uit de première suite de fanfare van Jean-Joseph Mouret, gespeeld door Thierry Kaans, trompet en les cuirs français. Nogmaals van harte welkom bij deze klassiek op de eerste dag van de zomermaand juni. Straks muziek geschreven in de traditie van de Engelse kathedraal.

Het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen. In Three Soliloquies uit Music for Love's Labour's Lost. Muziek gebaseerd op een werk van Shakespeare en gecomponeerd door Gerald Finzi. En daarvoor de tekst Ecce homo qui est fabo. Faba. Zie de mens die een boon is. En dat was de iconische muziek van het begin van die serie. Met onze grote vriend Rowan Atkinson in de hoofdrol, namelijk Mr. Bean. Ecce homo, gecomponeerd door Howard Goodall en ook door de ensembles onder zijn leiding uitgevoerd.

Ja, nog zo'n 20 dagen en dan is het zover. Midsommar. En dit was het scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn, gespeeld op piano. De transcriptie die Vladimir Ashkenazy en Rachmaninoff ervan maakten, gespeeld door Simon Trapczewski.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek reageert. Reageren kan op muziek die eerder klonk en ook aangedragen door een andere luisteraar. We zaten in de prachtige talen. Nederlands hoorden voorbij komen. Frans, Fries en Afrikaans. Afgelopen vrijdag was dat de Afrikaanse versie van Ne me quitte pas, Moet niet weggaan, niet. Gezongen door Herman van Veen.
2: Moet niet weggaan, niet. Jij moet liever vergeten. Maar jij moet net onthouden, verbij is verbij. Wis uit die tijd van misverstand en die tijd verspil, die aanhoud probeer om te vergeten. Van die weggaan tijd, gisteren het gebeurt.
1: Moet niet weggaan hier, afgelopen vrijdag. En de nieuwe schakel is van Lisbeth Meijer van den Berg. Dat schrijft ze zelf ook in haar, mag ik zeggen, Lisbeth, epistel. En ze begint met Beste Ab. Afgelopen vrijdag Herman van Veen, die Brel zingt in het Afrikaans. En dat bracht mij meteen bij de vrouw die al meer dan 25 jaar naast hem op het podium staat. Mijn naam is Lisbeth Meijer van den Berg, 61 jaar uit Leeuwarden. En ik wil heel graag Edith Leerkes aanraden. Ze werd op haar 11e verliefd op de gitaar en heeft sindsdien weinig anders gedaan. Ze studeerde klassiek gitaar in Nederland en Spanje, was jarenlang lid van het Amsterdam Gitaartrio, Carnegie Hall, Concertgebouw en maakte in 1992 kennis met Herman van Veen. Toen iemand haar eens vroeg of die overgang niet wonderlijk was, van een wereldberoemd trio naar de begeleidingsband van een cabaretier, antwoordde Edith: ik ben dan wel zijn gitariste, maar hij is ook mijn zanger. Jawel. En samen richtten ze in 2012 het Herman van Veen Arts Center op, verscholen in de bossen van landgoed De Palt bij Soest. Een plek voor jonge kunstenaars, voor verwondering, voor de natuur die bepaalt hoe de dingen er gedaan worden. En Edith componeert ook. Haar Chanson de Daniel voor solo-gitaar, door haarzelf gespeeld, is precies wat je verwacht van iemand die zo lang tussen taal en muziek heeft geleefd. Een lied zonder woorden dat toch alles zegt.

gitariste Edith Leerkes speelde haar eigen Chanson de Daniel. En dat allemaal in de kettingreacties. We gingen dus van Herman van Veen naar Edith Leerkes. En waar gaan we morgen heen als het aan jou ligt? Nou, laat mij het gewoon weten via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is deklassieken@avrotros.nl.

0: Je hoorde de finale aard, het eerste vioolconcert van Max Bruch. Janine Jansen, soliste bij het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ständchen van Franz Schubert uit zijn Schwanengesang. Bekend in vele versies, vooral de oorspronkelijke, de vocale versie. Maar hier gespeeld op cello door Emmanuel Bertrand en aan de vleugel Pascal Amoyel.

Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi, gezongen onder andere door Nouri Arial, Philippe Jarouski, Jan van Elzakker en Cyril Ovetti. Bij, ik wil dan zeggen, natuurlijk L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Pluhar, Damigella. Ja, misschien gaat het lied Damigella wel over de dame Julia uit Verona, ook Italië. Hier Julia als jong meisje uit Romeo en Julia van Tsjechische Prokofjev. Gedirigeerd het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. Vandaag zijn geboortedag, 85 geworden. En dat ga ik natuurlijk zo meteen in deze klassiek van Avro Tros op NPO Klassiek ook behoorlijk vieren. En Julia als jong meisje wordt nu meteen opgevolgd door de Capulets en Montagues. We gaan naar het spannende deel uit Romeo en Julia.

0: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op nporklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
1: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op BureauScanbrit.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer een Iraans eiland in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met de test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, zo meldt de oud-zwemmer op sociale media. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen in Tokio en Parijs. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Daar is ook kans op een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretsen in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
5: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap.

0: Als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen in Tokio en Parijs. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Daar is ook kans op een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
4: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Vandaag werd hij geboren in het jaar 1804, 1 juni. Mikhail Glinka, ook wel de vader van de Russische muziek genoemd. En dit was denk ik wel zijn bekendste ouverture, die tot Lyudmila, Ruslan en Lyudmila gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Vasily Sinaisky. Ja, en die geboortedag heeft Glinka gemeen met Edo de Waard. Edo de Waard, vandaag wordt hij 85 jaar dirigent. Edo de Waard begon als hoboïst bij het Concertgebouworkest, won op zijn 23e het Dimitri Mitropoulos dirigentenconcours in New York en werkte een jaar als assistent van Leonard Bernstein, keerde terug naar Nederland, een van de grote orkestenbouwers van zijn generatie te worden, Rotterdam. Hij werkte ook in San Francisco, Minnesota, Sydney, Hongkong, de continenten over, overal orkesten op de wereldkaart gezet. Maar zijn gloriejaren beleefde hij, naar eigen zeggen, hier in Hilversum. Van 1989 tot 2004 was hij chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. 15 jaar lang werkte hij met het orkest aan een nieuwe klankkleur, gericht op zijn grote liefde, het Duitse laat-romantische repertoire. Brahms, Bruckner, Oostenrijks. Mahler, Wagner, Richard Strauss, De Waard was in al die componisten thuis als in zijn eigen woonkamer. En natuurlijk nog veel meer ook de Amerikaanse componisten zoals John Adams bijvoorbeeld. Met het Radio Philharmonisch Orkest nam hij alle symfonieën van Mahler en Rachmaninoff op en leidde het orkest in talloze, indrukwekkende, concertante opera-uitvoeringen. Bij zijn afscheid in 2004 zei Edo de Waard: ik heb hier de beste tijd van mijn leven gehad. Dit is een orkest waar mensen lief met elkaar omgaan, zonder kinderzinnen. Hij werd eredirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, bleef terugkomen en voor zijn 80ste verjaardag, dus 5 jaar geleden, koos hij dit werk. Dat laat ik nu horen. De tweede symfonie van Johannes Brahms. Hij dirigeert het zelf, live-opname gemaakt in april 2021. En hij zei er zelf over: het is muziek, en dan citeer ik Edo de Waard, het is muziek die klinkt alsof de lente zich aankondigt. De tweede symfonie dus van Johannes Brahms in dat jubileumjaar, Edo de Waard 80, op zijn 85ste verjaardag, met het Radio Philharmonisch Orkest. Natuurlijk.

0: bij uitvoering, om het zo maar te zeggen, van deze symfonie. De tweede van Johannes Brahms. Door destijds de 80-jarige, bijna 80 was hij toen, in het voorjaar van 2021, Edo de Waard. Voor zijn geliefde Radio Philharmonisch Orkest een live-opname gemaakt tijdens het Avrotrosse Vrijdagconcert. Ja, en vandaag is dus de verjaardag van Edo de Waard, 1 juni. Hij wordt vandaag 85 jaar. En dat vieren we straks ook nog even verder op in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

finale aard. De Capriole Suite van Peter Warlock, gespeeld door het Kamerorkest van Europa onder leiding van Ewind Adland. Ja, ik zei het net al, zometeen meer feestmuziek, dat wil zeggen om te vieren dat Edde de Waard, groot dirigent, vandaag jarig is. En als je het hebt over Europees Kamerorkest, zometeen muziek van de Italiaan die Bergamo verruilde voor Amsterdam. En misschien heb je dan al idee, hij woonde aan de Prinsengracht. Dat en veel meer dus vanochtend in deze klassieke. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren verboden wordt, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de Straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse president Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Szójok houdt vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van Nederland te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel

0: bevestigt het vertrek van Van den Hogemand en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer, vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland, met plaatselijk ook een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor.

0: Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfuel.nl.
1: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: NPO Klassiek. Avrotros.

theatraal, zoals het ook moet klinken, want dit was een van de introduzione theatrale van Pietro Locatelli, gespeeld door het Freiburger Barokorkest onder leiding van Thomas Hengelbrock.

Lavinia Meijer speelde de sonate Kirkpatrick 380 van Domenico Scarlatti. Straks een ode aan deze nog maar net begonnen maand juni. Maar voor die muziek klinkt op piano, muziek van Fanny Mendelssohn, eerst Beethoven door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. Fidelio.

overduren tot de opera Fidelio van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. En dat allemaal op de ochtend van de 1 juni. En nu zeer toepasselijke muziek daarbij van Fanny Mendelssohn. Fanny was minstens zo getalenteerd als haar broer Felix. Dat wist iedereen, ook Felix zelf. Maar vrouwen componeerden niet, zo vond men destijds. Althans niet in het openbaar. Fanny componeerde gelukkig gewoon door voor zichzelf, voor vrienden. Voor de zondagse huiskamerconcerten die ze jarenlang organiseerde in Berlijn. En waar heel muzikaal Europa langskwam. En af en toe publiceerde Felix wat onder zijn naam van haar. Ja, dat dan weer wel. Das jaar schreef ze in 1841 als een muzikaal dagboek van het jaar. 12 stukken, 12 maanden, elk met zijn eigen karakter en kleur. En juni is natuurlijk precies wat je zou verwachten van iemand die de zomer begrijpt. Warm, wiegend en vol zomers zonlicht. Juni, gespeeld door pianist David Kadouch van Fanny Mendelssohn.

0: het USSR Symfonieorkest onder leiding van Yevgeny Svetlanov in de Andante Pastorale. Tweede deel uit de eerste symfonie van Anton Arensky. En die pastorale volgde op juni niet minder pastoraal werk uit Das Jahr. Cyclus van 12 delen, 12 maanden van Fanny Mendelssohn, gespeeld door David Katusch.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja. Het is fest. Het was toen ook fest. Het was toen 1 juni 2002. En dat was toen ook de verjaardag van Edo de Waard. Ik zei het, we gaan het een beetje voortzetten. Het feestje van Edo. Vandaag wordt hij 85. Van harte gefeliciteerd, maestro de Waard. Toen was hij dus ook jarig. En dat werd groot gevierd in de matinée. In het concertgebouw met het Radio Philharmonisch Orkest natuurlijk. En als speciale verjaardagsgast Bryn Terfel. Die was te horen in Der Vogelfänger bin ich ja van Mozart uit Die Zauberflöte. En ja, dat betekent ook Wales. Bryn Terfel, geboren in Pant Glas, klein dorpje in Noord-Wales. Groot geworden op de operapodia van de hele wereld. Maar als hij zo meteen My Little Welsh Home zingt van componist Glyn Williams, verdwijnt de operagrootheid even en blijft er een man over die gewoon heimwee heeft naar de heuvels waar hij opgroeide. En daarna zingt hij ook nog It Might As Well Be Spring. Twee liederen dus weer, wederom door Bryn Terfel op dat muzikale verjaardagsfeestje van Edo de Waard voor het Radio Philharmonisch Orkest.

grote applaus voor Bryn Terfel en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van de toen ookjarige Edo de Waard, want opgenomen. Dat wil zeggen, die uitvoering, dat concert, matinee op 1 juni 2002, alweer 24 jaar geleden. En helaas nog niet in de schatkamer van beeld en geluid.

voor Frédéric Chopin zijn nocturne schreef. Was er eerst nog John Field. Die was de eerste die het genre van de nocturne... Hij was de uitvinder van dat genre. Nocturne voor piano nummer 5 hoorde je van John Field in Beschoot. Gespeeld door Michael O'Rourke.

0: Het Orpheus Stemorchestra speelde muziek van Edvard Grieg, de prelude uit de suite uit Holbergs tijd. En uit de tijd van Holberg gaan we nu weer helemaal in deze tijd. En zelfs vooruitkijken naar de tijd die ons zo meteen tegemoet komt stromen. Prachtige muziek. Muziekfabriek met Karin.
1: Lunchtijd.
0: Ja. Wat heb je meegenomen?
1: Nou, ik dacht, kijk, jij hebt de luisteraars tot nu zeer lekker begeleid.
0: Nu
1: breekt inderdaad de lunchtijdstip aan. Dus ik dacht een beetje wisseling van de wacht muziek.
0: De knipjes zitten er ook bij in deze opname. Ja, de knipjes. Ja, nee, leuk.
1: Ik werd er enthousiast van. Zo'n vrolijk wijsje. Want ik denk bij de wisseling van de wacht aan mannen met hele strakke gezichten. Maar dit klinkt toch opgewekt.
0: Ja, en wat het precies is, dat horen we straks. Hè?
1: Zo is het.
0: In de muziekfabriek. Het heeft nog wat Spaanse kleurtjes volgens mij. Dat heeft ook deze muziek van Gabriel Ferrer nog wat Spaanse maatjes in Le Pas Español. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. En burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging voor inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag is er meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Jong, slank, perfect. In de operawereld is dat de norm. Maar wat als je daar niet meer in past? 4 wereldberoemde zangeressen bevragen die wetten van de opera. De documentaire Tot de laatste noot. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek. Tros.
6: Meteorologisch, dus volgens de studie van de dagelijkse en historische condities van de atmosfeer, is het vandaag de eerste dag van de zomer. Klaroengeschal,
0: de muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: NPO Klassiek. Tros.
2: Meteorologisch, dus volgens de studie van de dagelijkse en historische condities van de atmosfeer, is het vandaag de eerste dag van de zomer. Klaroengeschal,
1: de muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Orkestre de l'Opéra Bastille speelde La Garde Montante uit de suite nummer 2 Carmen van Georges Bizet. Garde Montante, ofwel wisseling van de wacht nadat de app je netjes bij 12 uur heeft afgeleverd. Start nu het lunchprogramma met uitsluitend smakelijke klanken in de komende 2 uur muziekfabriek Charlie Chaplin's circusmuziek. We gaan even het zomerbos in met een pianokwartet en een plantje groeit met de Canadese multi-instrumentalist Flore Laurentien. Maar ja, allereerst wil ik je natuurlijk vragen, wat is jouw mooi moment? Heb je iets moois gemaakt? Ben je misschien ergens trots op? Of kijk je uit naar een leuk weekend weg of een bepaald gesprek? Stuur het hierheen naar deze studio. Zoek ik er zometeen muziek bij.

0: mandolinespeler Julien Martino met Concerto Italiano samen speelde hij het Concert voor Mandoline in C van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: We hebben hier bij Afrotros, de omroep waarvoor ik werk, sinds jaar en dag een heel tof talentstraject. Een traject waarbij jonge muzici de kans krijgen een eerste album op te nemen. Met alles wat daarbij hoort. Optredens, interviews, media. En dat traject heet Virtuoos. En er is nu net een cd opgenomen door de twee virtuozen. Muzici violiste Havig Elders en pianist Valère Burnon. En ja, het is hun debuut-cd. Maar dat zou je eigenlijk verder niet zeggen. Ze spelen allebei zo ongelooflijk goed en sterk. En als je meer over ze wil lezen en zien, kan je even naar afrotros.nl/virtuoos gaan. Maar luister toch vooral hoe ze Tchaikovsky's Andante Cantabile spelen.

Awig, elders op viool, Valère, Burnon, piano, Andante, Cantabile van Tchaikovsky. En voor alle informatie over deze twee talenten en dit traject. Want let op, je kan het ook ondersteunen, hè? Avrotros Virtuoos voor €15 per jaar. Dan help je dus jonge mensen aan hun eerste professionele kans. En je krijgt elke 4 maanden een debuutalbum van een jonge aanstormende muzikus. Of 2, of 3, of 4. Kijk voor informatie over dat alles op avrotros.nl/virtuoos. En laat me vooral nog even weten waar jij blij van wordt op deze maandagmiddag. Iets kleins maar fijns dat je middag leuker maakt. Zeg het met de NPO Luister app. Ik zoek er namelijk graag muziek bij.

Ensemble. Viardot speelde Des Morgens im Walde uit het pianokwartet Im Sommer van Louise Erit Viardot. Mooi moment. Ja, zeg het maar. Waar word je vrolijk van? Je mag het zeggen met de NPO Luister-app en dan zoeken wij er muziek bij uit. Al dit schrijft Hoi Karien. Ik geniet van deze temperaturen onder de 28, maar wel boven de 20. In mijn boshuisje is het een heerlijke dag. Ik heb net het gras gemaaid en mag weer even uithijgen tijdens de muziekfabriek. Kiara, goedemiddag. Mijn mooi moment is dat ik deze tekening heb gemaakt waar ik best trots op ben. Het ziet er inderdaad heel bijzonder uit. Een vogel. Het is een zelfverzonnen spel van kleur op zwart papier, geïnspireerd door een Japanse prent van Hokusai. Mooi. Anne Wolter schrijft, ik word blij van een groot glas koud bier. Hebben we hier ook allemaal, Anne. En Berend tot slot, het was een mooie zondag, zeilend op het Hegermeer in Friesland. Daar wil ik op deze werkdag eigenlijk graag naar terug, maar het blijft bij dagdromen. Nou, we helpen je een beetje, Berend, met ja, misschien wel de mooiste heimweemuziek die er is. Dvorak's Largo uit de Nieuwe Wereld. Een lange bootreis scheidde Dvorak, die werkte aan het conservatorium van New York, van zijn geliefde vaderland.

0: ultieme heimwee. Bootmuziek voor luisteraar Berend, die gisteren nog lekker zeilde in Friesland. De Berliner Philharmoniker hoorde je onder leiding van dirigent Claudio Abbado met het tweede deel uit de 9e symfonie van Antonin Dvorak. En ook al dit Chiara en Anne, dank voor jullie boshuis, tekenpret en proostzin momenten. De middag is er duidelijk van opgeknapt.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Venita, Laudare, Ars Nova, Kopenhagen zong. En daarvoor hoorde je de Tightrope Walker. Ja, je evenwicht bewaren met Charlie Chaplin uit zijn film The Circus. En het Deutsches Symphonieorchester Berlin speelde. Flore Laurentienne, het is een ensemble toch? Onder aanvoering van de Canadese componist en multi-instrumentalist Mathieu David Gagnon. Die in zijn muziek graag combinaties maakt van een klein orkest, strijkers, twee keyboardspelers en een percussionist. Met hemzelf dan op de Mini Moog daarbij, een analoge synthesizer. En zijn muziek, zo las ik in de recensie, is bright, simple and powerful. En daar zou ik vandaag slechts aan toe willen voegen, zomers. Gagnon studeerde heel lang muziek, is gefascineerd door de structuur van Bach's fuga's en houdt van getallen. Hij zegt in een interview, wiskunde en emotie, als je die weet te combineren, dat is ongelooflijk. En op zijn nieuwste album, volume 3, denk ik, komt daar de natuur vooral bij. Je hoort nu een track daarvan, Le Temps. En je ziet de planten bijna groeien.

Het zal je niet verbazen dat heel veel van zijn muziek wordt gebruikt in films en in reclames. Zijn combinatie van orkestje en synths, Flor Laurentienne, heet de man, oftewel Mathieu David Gagnon. Je hoorde zijn track Le Temps. En dit is Tchaïkovski. Even opstaan, de benen strekken.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meester etser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. En bovendien bestaat het risico dat telefoons bij stroomuitval niet meer functioneren. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam. Dat is het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daar dan voor een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Een Syriër die in Duitsland 5 mensen neerstak, is veroordeeld tot levenslang. De man was lid van Islamitische Staat en was voor die terreurgroep ook actief in de Syrische stad Raqqa. Volgens de Duitse rechtbank is de man schuldig aan pogingen tot moord. De slachtoffers raakten gewond. Na de steekpartij vorig jaar werd de man zelf aangevallen door omstanders. Hij raakte gewond en sloeg op de vlucht. 2 dagen later werd hij alsnog opgepakt. Pieter van den Hogemans stopt als chef de mission van het Olympisch team. Online meldt de oud-zwemmer dat NOC-NSF voor iemand anders kiest. Wie is niet bekend? De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogemans en komt pas over ruim 2 weken met meer details. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag is er meer kans op stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na 100 jaar in het donker.

0: zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
5: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: NPO Klassiek. Tros. Met zo onze nieuwe hit van de week, geschreven rond 1600. Ich habe genoeg van Bach, maar eerst Haydn's hoornconcert. Geen zorgen, de hoorn komt. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
3: NPO Klassiek. Tros.
4: Met zo onze nieuwe hit van de week, geschreven rond 1600. Ich habe genug van Bach, maar eerst Haydn's hoornconcert. Geen zorgen, de hoorn komt.
3: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

toch de betere opgewekte sferen, hè? De Haydn-sferen. Je hoorde het openingsdeel uit zijn Concert voor Hoorn en Orkest in D. Johannes Hinterholzer op hoorn bij het ensemble Il Pomodoro. Het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Op 1 juni, de zomer, begint meteorologisch gezien vandaag. Maar ook begint vandaag de week zonder afval. Ik vertel je er zometeen meer over. Eerst muziek van Louise Farrenc.

0: pianotrio nummer 1. Het vierde deel daaruit, geschreven door Louise Farrenc, gespeeld door het Neve Trio.
1: Goed idee.
0: Ja, niet alleen de zomer begint vandaag, maar ook iets anders lichts en goeds. De week zonder afval. De hele komende week staat in het teken van minder afval produceren. Want ja, dat doen we natuurlijk vele malen te veel. Eén afgrijzelijk voorbeeld waar ik meerdere keren per dag aan denk, is dat wij wereldwijd per seconde een vrachtwagen vol kleding weggooien. Dus dit is een goede week om daar iets aan te doen. Produceer minder afval, want zo zeggen de organisatoren, minder afval, dat is lekker leven. En daarom worden er allerlei workshops aangeboden. Upcycling, repareer je apparaat, ruil en hergebruik. Je kan voor de agenda even kijken op weekzonderafval.nl. Want er is overal in Nederland iets te doen. Repaircafés openen hun deuren, je kan mee in Amsterdam op duurzaam wild plukken. Een rondleiding krijgen bij de rioolwaterzuivering in Eindhoven. Meld je aan voor de Laptop Revive in Waalre. Of leer zelf schoonmaakproducten maken in Utrecht. Ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. En tip van mij, vergeet er geen goede muziek bij te luisteren. Tweedehands muziek voor deze gelegenheid. De vier seizoenen van Vivaldi in een nieuw jasje gestoken door componist Max Richter. Je hoort Spring 3 met Daniel Hope op viool.

zo verfrissend kan tweedehands zijn. The Four Seasons Recomposed. Je hoorde Spring 3. Max Richter met Antonio Vivaldi aan de haal. Daniel Hope op viool bij het Concerthaus Kammerorchester Berlin. Ik had het over de Week Zonder Afval. Je kan alle info en dus activiteiten bij jou in de buurt vinden op weekzonderafval.nl. Doe dat en dan zeggen we samen met countertenor Andrea Scholl: Ich habe genoeg.

0: Aria, ich habe genug uit de gelijknamige kantate van Johann Sebastian Bach. Andreas Scholl zong bij het Kammerorkester Basel.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Meneer Carl Nielsen, de man die niemand kent. Dat werd geschreven over de Deen Carl Nielsen bij zijn eerste publieke première. Hij was net afgestudeerd als violist en werkzaam als assistent-violist in verschillende orkesten. Al dat werken in orkesten hield hem trouwens niet tegen om gewoon verder te studeren. En hij begon in diezelfde periode onder andere met de studie compositie. Zijn eerste stuk was de kleine suite voor strijkorkest. En dat werd een groot succes, zodat mensen hem toch leerden kennen. Het tweede deel van de suite viel bij de première zelfs zo in de smaak dat het nog een keer als toegift gespeeld moest worden. En Nielsen, die zelf als violist in het orkest meespeelde, werd 3 keer naar voren geroepen om steeds opnieuw applaus in ontvangst te nemen. Tot op de dag van vandaag is dit een van zijn meest gespeelde stukken. Hier is de kleine suite voor strijkorkest door het Noors Kamerorkest gespeeld.

kleine suite. Voor strijkorkest het eerste werk dat Carl Nielsen schreef en nog steeds een van zijn meest uitgevoerde. Je hoorde hier het Noors Kamerorkest onder leiding van dirigente Iona Brown. Hit van de week. Het is weer maandag. Ja, en dat betekent een nieuwe. En deze keer heb ik met enige moeite de rest van de redactie kunnen overtuigen van een al jarenlang groot favoriet van mij. Ik probeer hem ook elk jaar tot nu toe geheel zonder succes de top 400 in te krijgen. Maar misschien gaat dit helpen, want de hitplek is deze week voor Caterina Assandra, die getalenteerde non uit Pavia. Ze leefde rond 1600... trad in op haar 19e, werd opgeleid tot organiste en tot componiste. En ze schreef veel 2- en 3-stemmige motetten. Dat deden er wel meer in haar tijd. Maar ook schreef ze innovatieve composities zoals dit duo Serafim voor 3 stemmen en begeleiding. In deze hitversie door 3 diepvoelende Italianen van het ensemble I Gemelli gezongen.

0: I Gemelli voeren de hit van de week uit. Deze hele week in de Muziekfabriek te horen. Duo Serafim, rond 1600 geschreven door Caterina Assandra. Sander,
1: ja?
0: Ik denk misschien leuk om dan vrijdag doe ik dan een karaoke versie. Dan kan je meezingen met
1: het
0: duo Serafim. Het is zo ontzettend heerlijk om mee te zingen.
1: Weet je wel, de nootjes hebben natuurlijk, want de melodie die kennen we waarschijnlijk niet.
0: Nee, maar die heb je dan dus elke dag gehoord.
1: Oh, dat is, oh natuurlijk. Oké, okay. Ja, dus dan moet je elke dag luisteren.
0: Je moet elke dag luisteren, even goed in je hoofd en dan gewoon de tekst en dan je best doen.
1: Ja, en wat krijgen de mensen dan?
0: Plezier en hogere regionen in hun hoofd.
1: Wauw.
0: Cadeau. Ja, dat gebeurt als je dit meezingt.
1: Ja.
0: Sander Swiep, ik heb je al heel lang niet gezien.
1: Ja, ik heb ook hoge regionen van plezier meegemaakt in Kampen. Duurdorp Muziekdagen Kampen was ik ook aanwezig. En zo zag ik daar op de preekstoel van de Burgwal. Dat is een concertlocatie tegenwoordig.
0: Ja.
1: Waar vroeger allemaal preek werd gehouden. Was nu Bram van Sambeek van God is des Vaderlands. Ja. Die zat Metallica te scheuren met allemaal gitaar. Wat een fantastische muziek
0: gaaf,
1: is dat. Dat was heel leuk. En ten damme Ties Mellema, Maria Milstein. Het was genieten, jongen.
0: Ja, Bram van Sambeek die heeft ook met die Metallica heeft hij volgens mij een clipje opgenomen met allemaal ontploffende zaken erin.
1: Dat wist ik dan weer niet, maar dit klonk heel erg logisch, want metalmuziek en barok hebben heel veel overeenkomsten. Ja. Echt waar, mensen.
0: Gaaf.
1: Blikverruimend.
0: Hey, en ik hoorde dat je ook werd herkend.
1: Ja, door twee jonge mensen, jonge muzici die de muziek- en notendopfilmpjes op YouTube kijken.
0: Ja,
1: in de klas.
0: Leuk, in de klas.
1: Zeiden, meneer, mag ik met u op foto? Dan denk ik, ik ben een oude zak aan het worden.
0: Ja.
1: Dat is ook een feit. Maar het was leuk.
0: Het is gewoon eerbied.
1: Ja, blijkbaar. Je bent voor je grijze haar, hè?
0: En ga je iets draaien vandaag? Alleen maar Dudok kwartet? Nee.
1: Ook nee hoor. Okay. We gaan weer verder met hele andere ensembles. Met ook violiste Vera Betts. De geboortedag vandaag, 1 juli 1946. Van deze geweldige Nederlandse violiste.
0: Mooi. Nou, dan gaan we in galop naar jou toe. Met Jess Gillam op saxofoon. Pequeña Zarda van Pedro Iturralde. Heel veel plezier bij Sander Swiep.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Wilhelm Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is het niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Hij had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Terwijl ze wel een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk vinden. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoon naar 92% van de bewolking bereikt. En bovendien bestaat het risico dat telefoons bij stroomuitval niet meer functioneren. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog. Bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Hey, Sjaars. Als je student bent geweest, heb je misschien ook al van die sjaarsklusjes moeten opknappen als eerstejaars. En die ontgroeningen, ja, daar ontkom je ook niet aan. Hier geen sjaars, maar sjaats.
0: Maatwerk.
6: Kamerorkest Sjaats.
0: Met Sander Zwiep.
6: En Mozart.

0: Ja, goedemiddag, welkom bij Maatwerk. Vorige week kregen we een mailtje van luisteraar Diana Hartong-Zaki, zangeres en erelid van de Stiftung Mozarteum in Salzburg. En Diana liet weten blij te zijn met het aandeel Mozart in Maatwerk. Nou, avec plaisir natuurlijk, Diana. En hierbij nog meer blijdschap. Dit was het slot uit de 29e symfonie van Mozart. Charge Chamber Artists onder leiding van Gábor Takács Nagy.
1: De bestemming.
0: Het is weer puzzeltijd op deze maandagmiddag. Wat is de bestemming? Als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die draadloze hoofdtelefoon, gelimiteerd en wel geproduceerd met maatwerklogo's en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Gooise Vrouwen, Villa Nederheem en Mies Bouwman. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gooise Vrouwen.

Ja, een van de absolute hoogtepunten uit de kamermuziek. En zeker als je dit live meemaakt. Geweldig om zo 5 muzici aan het werk te zien. Een strijkquintet, deel 4. Een muziek van Frans Schubert door Lise Rautenberg, Steven Den, Anner Belsma, Kenneth Slovik en violiste Vera Betts. En Vera is vandaag 80 jaar geworden. Afgelopen woensdag in NRC een prachtig interview dat Misha Spel met haar had. Waarin Vera vertelt: het romantische en waargebeurde verhaal is dat ik zelf een viooltje vond. Gewoon op zolder. Sindsdien heb ik nooit meer anders gewild. Mijn oudste broer was anders. Hij werd ook violist, een heel goeie. Maar als jongen moest hij door mijn vader van het voetbalveld worden getrokken om te gaan studeren. Onze eigen kinderen, zegt Vera, hebben we bewust niet gepusht. Als kind van solisten zouden ze hun leven lang horen: leeft je moeder nog? Of hey, ik heb nog met je vader gespeeld. En stel je dat ze dan zelf minder succesvol zouden worden. Dat is toch vreselijk? Ik heb ze vooral een hele vrije jeugd willen geven. Wil je een regenboog op de muur schilderen? Tuurlijk, mag. Ik hoopte dat die ongeremdheid hun zelfvertrouwen zou geven. En het was vooral ook hartstikke leuk.

0: Ja, daar word je zo rustig van. Ik zou bijna vergeten dat ik nog iets moet aankondigen. Zegt jongen. Nocien nummer 3 van Reimert de Leeuw. Satie zet de tijd op stil. Het lijkt helemaal tot stilstand te komen. Emeuke appt ook. Satie kent geen tijd. Nee, inderdaad. Ik weet niet of hij ooit deadline stress had, maar zo klinkt het niet. Daarvoor hoorde je het Nederlands Kamerkoor onder leiding van dezelfde Reimert de Leeuw, die ook veel samenwerkte met Vera Bets, die vandaag jarig is. Natuurlijk gefeliciteerd namens ons allemaal, Vera, mevrouw Bets. Leels Janáček's De Wilde Eend werd gezongen door het Nederlands Kamerkoor.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En in dat mooie interview dat Misha Spel en NRC met haar had, werden ook heel wat leerlingen van Bets geciteerd. Een van de leerlingen, die gaan we aan het werk horen, Noah Wildschut, met het slot uit het vijfde vioolconcert van, daar is hij weer, Mozart.

Ja, wat een verkwikkende muziek blijft het toch altijd. Die vioolconcerten van Mozart. Dit was het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordon Nikolic met violiste Noah Wildschut. En een deel uit het vijfde vioolconcert met halverwege deze finale een opzwepende Turkse passage met een door Mozart geïmiteerde Turkse legermars. Overigens grappig, dit stuk in toonsoort A deed mij dan weer denken aan een 100% Turks muziekstuk, ook in A. Het zal wel toeval zijn.

In het jaar waarin Franz Kafka zijn personage Gregor Samsa laat veranderen in een pissebed en Frank Sinatra het levenslicht zag, in dat jaar componeerde Rachmaninoff zijn Vespers, door velen gezien als het hoogtepunt uit de Russische kerkmuziek. Dit was een deel uit die Vespers, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short, na variaties op een thema van Mozart. Die variaties zijn gecomponeerd door Mikhail Glinka. 1 juni 1804 werd hij geboren. En we hoorden het spel van Lavinia Meyer, heel wat later geboren.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel de muziek. Want muziek verheft, verlicht, relativeert, verjongt, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. En het zijn de mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven we het podium aan zo'n held of heldin. En de held van vandaag is pianist en muziekdocent Erwin De Leu.
2: In de Academie van Herzelen leer ik zowel jongeren als volwassenen piano spelen. Mijn functie als co-repetitor aan het Conservatorium van Maastricht betekent aanwezig dat ik gedreven studenten de tools aanreik om hun muzikale dromen waar te maken. Passie staat centraal. Als je dat goed aanpakt, geeft muziek van de energie die erin steekt netto een veelvoud terug. Wat me vooral fascineert, is hoe muziek steeds verraadt wie je diep van binnen bent. Door langdurig met muziek bezig te zijn, krijg je dat bij leerlingen vaak ook helder. Zo vind ik het minder relevant om over goede of slechte leerlingen te praten. Ze hebben allemaal hun verhaal te vertellen. Het gaat me er meer om ze elk hun eigen stem te helpen vinden. Heel mooi is dat in beide scholen een echt zorgbeleid wordt ontwikkeld. Ook jongeren met een rugzak hebben deugd van de zuurstof die musiceren biedt. Als

Leraar, ga je meer nadenken hoe we met een beetje kunst en vliegwerk echt iedereen een eerlijke kans kunnen bieden om muzikant te zijn? In mijn lespraktijk sijpelt ook af en toe eigen werk binnen. Stilte laat zich naar Sanskriet vertalen als mauna. Dat is meteen de naam van de muziek die ik graag met jullie wil delen.

0: En dat was Mauna. Sanskriet voor stilte. En op een canvas van stilte schilderde Erwin de Leu deze prachtige harmonische horizon. Ik hoorde het vorige week toen hij het me toestuurde op een hele warme dag. Het zinderde in de verte een beetje, de lucht trilde. En ik weet zeker dat deze muziek ook vandaag, als je bijvoorbeeld onderweg bent, uitstekend werkte. Erwin sprak daarvoor over zijn mooie werk als muziekdocent, ook correpetitor en kamermuziekdocent. En hij zei, muziek verraadt wie je diep van binnen bent. En dat is prachtig, want het is ook nog waar. Een reden des te meer om aan de slag te gaan in de muziek, of je nu beginner bent of gevorderd. Meer informatie over hem op erwindeleu.be en de Leu met een X op het eind, erwindeleux.be. Oh ja, trouwens Erwin, wie horen we komende week?
1: Voor de volgende uitzending nomineer ik Maarten van Ingelgem. Maarten is pianist, koordirigent en componist. Het is bijzonder hoe hij jongeren enthousiasme en de vaardigheden meegeeft om zelf te componeren. Volgende week luister ik samen met jullie mee.
0: Maarten van Ingelgem komende week in Toekomstmuziek. Komend uur onder meer Edo de Waard, een opname. Hij dirigeert erin de ouverture Tannhäuser van Wagner. Dit is nog Glinka.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
3: Jong, slank, perfect. In de operawereld is dat de norm. Maar wat als je daar niet meer in past? Vier wereldberoemde zangeressen bevragen die wetten van de opera. De documentaire Tot de laatste noot. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het VK illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen euro's om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Eerdere verzoeken voor zijn vervroegde vrijlating werden afgewezen. Nu wordt hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Ook moet hij een enkelband dragen. Door de explosie in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en ook kans op onweer en dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen, met onder meer het 3de pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa, de 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace, het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: NPO Klassiek.
1: Omroep Max.

0: Vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, je hoort Beethoven nog duidelijk doorklinken in dit stuk van een 19-jarige Wagner. Nog een iets jeugdigere andere stijl dan zijn latere grootse operaklanken. Symfonie in C, deel 3 door het Symfonieorkest van San Francisco onder leiding van Edo de Waard. De maestro die vandaag 85 jaar wordt.
1: De bestemming.
0: Ondertussen zoeken wij verder naar de bestemming van vandaag. Raad je die, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Gooise Vrouwen, Villa Nederheim en Mies Bouwman. Wat is het, die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gooise Vrouwen, Villa Nederheim en Mies Bouwman.

Modéré, een deel uit de suite voor fluit en harp van Jean Krah. Op het nieuwe album Elegance spelen Juliette Hurel, dat is de eerste fluitiste van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, en harpiste Isabelle Moretti, Franse muziek, de zangerige lijnen van Fauré, het speelse klankonderzoek van Debussy en deze verfijne stijl, je hoorde het net, van Jean Krah. Je kunt het allemaal meemaken op het album van de week, helemaal te beluisteren via npoklassiek.nl. En dan nu staan we weer even stil bij de verjaardag van Edo de Waard. Dit is een opname gemaakt tijdens de matinée van 20 december 1997.

0: Een voor klassieke liefhebbers zeer beroemde opname van de Gran Partita van Mozart, deze blazerserenade, het menuet eruit, door het Nederlands Blazersensemble, onder leiding van Edo de Waarts, op Philips uitgebracht destijds. Na Os Justi van Anton Bruckner met het Groot Omroepkoor, ook geleid door Edo de Waarts. En het was een opname uit december 1997. Ik zag het programmaboekje er nog bij. De radioopname van vanmiddag wordt dinsdag 17 februari 1998 uitgezonden. Ja, en dus ook vandaag in 2026.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met dus ook vandaag veel ruimte voor opnames onder leiding van Edo de Waard, die 85 is geworden. En later ook bij podium met Hans Hafmans, weet ik zeker. Nu de ouverture Tannhäuser van Wagner, Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Edo. En het verhaal over de invloed van Wagner op bijvoorbeeld die koning Lodewijk II van Beieren, die sprookjeskoning met Neuschwanstein Schwanstein en zo. Dat verhaal hebben we vaker verteld. Maar de invloed van Wagner gaat verder, tot de film Blade Runner aan toe. Onze eigen Rutger Hauer die spreekt aan het einde van die film uit 1982 ook een zin uit met een referentie aan die opera.
2: I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate.
0: De Tannhäuser Gate. Ja, wat die poort precies is en dat het eigenlijk Tannhäuser is, soit. Maar het is mooi hoe ver de invloed van klassieke muziek reikt.

ouverture tot Tannhäuser van Richard Wagner. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Edo de Waard. Boudewijn de Witte hebt. Volgens mij heb ik het Concertgebouworkest met Edo de Waard dit nog live horen spelen op FM in de jaren 90. Ik was er kapot van. Zo'n mooie uitvoering. Leuk bericht. Net binnen, in een scenario dat rechtstreeks uit een Hollywood musical lijkt te komen, heeft een 21-jarige student een concert in Sydney gered. Het concert bestond uit de muziek bij de Hollywood musical film La La Land. Componist Justin Hurwitz dirigeerde de zaak. Na een zenuwachtige pauze van een half uur vroeg hij het publiek of er toevallig een pianist aanwezig was die een beetje van blad kon spelen, want de eigenlijke pianist was ineens ziek geworden. De 21-jarige Sterling Nassa werd door zijn vriendin opgejut. Ze zei, doe het, dit kun je later je kinderen vertellen. En zo gebeurde het, dat hij ineens voor 2500 toeschouwers moest piano spelen, van blad. Blijf gefocust, doe je best, je kunt het, had hij tegen zichzelf gezegd. Het resultaat, een geweldig optreden en een staande ovatie. Na afloop wilde iedereen een selfie met hem. Kortom, unaniem, een belachelijk groot succes.

Ja, het verschrikkelijke slotakkoord. Planetarium uit La La Land. Muziek van Justin Hurwitz. En ook de pianoklanken daarvoor, gespeeld door hemzelf. En het ging dus bij dat concert heel recent in Sydney helemaal mis. Toen de pianist van dienst tijdens het concert niet lekker werd. Zo niet lekker dat hij niet verder kon. En dus gewoon iemand uit de zaal is getrokken. Wat een held zeg, deze heer Nessa. Sterling Nessa, 21 en zomaar achter een piano kruipen. Heroïs voor 2500 man. Op nos.nl staat het verdere nieuwsbericht en zelfs het bewijsmateriaal gefilmd en wel. Komend uur onder meer de concertzats van Clara Schumann. Ja, wel eventjes een duidelijke harde T uitspreken. Zats. Nee, concertzats. Ja, ik kreeg net een appje van een docent Duits die zegt, je zei Tannhäuser en dan ook Neuschwanstein. Het is natuurlijk Neuschwanstein van de zwaan, zeg maar. We blijven beterschap beloven. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moore.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. Sinfoniarotterdam.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg, een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
5: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

Maar het is te doen, denk ik hoor. Wat is onze bestemming? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints zijn Gooise Vrouwen, Villa Nederheem en Mies Bouwman. Wat is het, die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gooise Vrouwen, Villa Nederheem en Mies Bouwman.

0: De Staatskapelle Dresden, onder leiding van Christian Thieleman, met het scherzo uit de Rheinische Symfonie nummer 3 van Robert Schumann. Straks muziek van geliefde Clara Schumann, de concertsatz in F mineur. Dat is muziek die je niet zo vaak hoort.
1: De bestemming.
0: Ja, het is niet de makkelijkste vandaag.

Muziek van Kurt Weill, geweldig gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. Onder meer de Zuhälter-ballade uit die Drei Groschen Oper. Ik had op de middelbare school eigenlijk nog helemaal geen flauw idee van wat het nou precies voor stuk was. We hebben het wel gehad. Meneer Kopolsen, de muziekdocent in Goes, deze best. Maar blijkbaar had ik toen mijn oren nog verkeerd staan. Inmiddels staan ze best wel klassiek. Op de cantates van Bach bijvoorbeeld. Die cantates hebben allerlei titels. Wat dachten wij van Schweigstille, plaudert nicht. De koffiecantate, heel grappig verhaal eigenlijk, over een chagrijnige vader die zijn cafeïneverslaafde dochter probeert te weerhouden van het koffiezuipen. Of wat dachten we van de boerencantate, Mir Han en Neue Olbekeert. Vol grapjes over de belastingdienst en lokale roddels en een dronken barman. Jazeker, allemaal in Bach-cantates. Dit is misschien wel een hint naar de bestemming van vandaag. De cantate Tue Rechnung, Donnerwort.

0: En als je zo'n koor hoort, dan weet je dat een kantate of net begonnen of nu klaar is. Het laatste was hier het geval. Slotkoraal en de aria Kapitaal und Interessen, gezongen door Christophe Prégardien en het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En het regent hints richting de bestemming, net Kapitaal. Dat was een duidelijke hint. En nu deze muziek. Concertsatz in F klein van Clara Schumann. Concertsatz. Dit stuk klinkt begin volgende maand ook tijdens een klassiek muziekfestival in de bestemming van vandaag.

van Clara Schumann, de concertsatz in F mineur, gespeeld door Diana Embush. Dus niet Embush, dat is hinderlaag, Embush. En haar Embush Chamber Orchestra onder leiding van haarzelf. Daar is nog eens uitgebreid kennis maken met Diana. Dan nu muziek van Johannes Brahms met Joshua Bell, Steven Isserles en Jeremy Denk. Het scherzo uit zijn eerste pianotrio.

If I Were a Wealthy Man. Nou, ik denk dat hij is sowieso een Welsh man, Bryn Terfel. En dat de muziek ook geen windeieren heeft gelegd. Tsjechisch Philharmonisch Orkest, online van Paul Bateman. In die muziek uit Fiddler on the Roof van Jerry Bock. Na een scherzo uit Piano Trio 1 van Brahms. Joshua Bell, Steven Isselers en Jeremy Denk. Dank u wel.

0: de bestemming.
1: En voor zometeen schraap je keel maar vast voor een bekende klassieker. De hints waren Gooise Vrouwen, Villa Nederheem en Mies Bouwman. En dagfinalist Marco van Wil mailde: de bestemming is Blaricum, waar ik de eerste 15 jaar van mijn leven opgroeide als oudste zoon van een van de plaatselijke dorpsdienders. Midden op de zogenaamde Gooise matras vindt men diverse opnamelocaties van de serie Gooise Vrouwen. Donze Mies, zoals Bouwman liefkozend genoemd werd, woonde sinds 1962 in Blaricum in de voormalige bierbrouwerij Het Fust. Villa Nederheem is de huidige naam van het bijzondere pand dat van 1974, een jaar voor mijn geboorte, tot 2008 dienst deed als gemeentehuis. Prachtige blauwe dakpannen, mooie beeldentuin. Inmiddels is het een appartementencomplex. De bestemming zonder twijfel Blaricum. Marco, dat is helemaal correct. En ook iemand uit Blaricum is Dick Bakker. Hij schreef de muziek van Dingedong, waarmee Teach-In in 1975 het Songfestival won.

Oh, heerlijk barok eindje eraan. Guitig arrangement van Ding Dong. Ik weet niet of Dick Bakker het ook helemaal geslaagd vindt. The King's Singers en daarvoor een klein beetje a cappella. Het origineel geniale compositie. Wat een heerlijke harmonische wendingen. Maar dat vind ik. Hierna Hans Hafmans met Podium. Hier Maatwerk is nog het laatste woord aan de Romeinse wijsgeer Seneca. Hij zei, van geld alleen is nog nooit iemand rijk geworden.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. De autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël en Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van de 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer nog tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgens bewolkt met regen en kans op onweer. Dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: Welkom bij Podium van maandag 1 juni met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. Cellist Ettore Pagano won afgelopen weekend de Koningin Elisabeth wedstrijd. Ik spreek hem zo. Violist Vera Betts viert vandaag haar 80ste verjaardag. En de naam van president Trump moet van het Kennedy Center worden verwijderd. Dat zometeen allemaal. Deze componist hoor je steeds vaker. Joseph Bologne de Saint-Georges. Wat een mooie naam.

0: En met dit intense en gepassioneerde spel van Ettore Pagano zette hij zichzelf op de kaart en won deze editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Het Nationaal Orkest van België, geleid door Anthony Hermes, in de Symfonie Concertante dus van Sergei Prokofjev. Met dank aan de VRT voor het beschikbaar stellen van deze prachtige opname. Ettore Pagano, we spraken hem net. Hij gaat natuurlijk een glansrijke carrière tegemoet. Nu even naar het hier en nu. 4:04, tijd voor de ANWB met Tim Schaap.
1: De avondspits is in volle gang. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. In totaal goed voor 470 kilometer ongeveer. Wat opvalt is onder meer de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug 7 kilometer en een uur extra. Komt er een ongeluk? Er is één rijstrook dicht. Ook op de A10 ging het mis, de Ring van Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel een file richting het noorden. 12 kilometer en een half uur extra. Er is één rijstrook afgesloten. Dan nog goed nieuws over de A35, Enschede-Almelo. Voor Almelo-Zuid nog wel een file van 9 kilometer en 30 minuten, maar die kan gaan oplossen. Eerst was er een ongeluk, maar nu is de weg weer helemaal vrij.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: Galop und acht Ecossaisen, acht Schotse dansjes, van Frans Schubert. Nieuwe plaat van pianist Rudolf Buchbinder. Hij heeft ze zoveel geschreven, boeken vol met Duitse dansen, Schotse dansen. Hij is de voorvader geweest van de Weense koningen van de wals en de dans. Vader en zoon Strauss, generatie later. Het is net 6:30 geweest, NTR Podium. Violist Vera Betts viert vandaag haar 80ste verjaardag. Ze is een van de belangrijke Nederlandse violisten van de 20ste eeuw. Veel componisten, onder wie Louis Andriessen, Peter Schat en Philip Glass, schreven nieuwe werken voor haar. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft dochter Carine Bijlsma een documentaire over haar gemaakt. Eerder maakte ze ook een documentaire over haar vader, cellist Anne Bijlsma. We vroegen Carine Bijlsma eerder vandaag hoe zoiets gaat. Een documentaire maken over iemand die je van zo dichtbij hebt meegemaakt.
1: Ik ben zelf natuurlijk heel close met Veer en Anne. En ik heb inderdaad ook mijn eindexamenfilm gemaakt over mijn vader Anne Bijlsma. En nu dus 18 jaar later deze over Vera. En tussendoor heb ik er ook nog eentje gemaakt over Rijmert de Leeuw, Extase. En dat is eigenlijk een soort trilogie met z'n drietjes. En ik moet juist, voor mij om een goede documentaire over iemand te maken, moet ik ze eigenlijk goed kennen en eigenlijk ook van ze houden en zien wat hun innerlijke schoonheid is. Dus je observeert iemand voor wie ze zijn en niet voor wie ze voor jou zijn eigenlijk. Maar wel onderzoek je wat jou intrigeert in die persoon.
0: Carine Bijlsma, we vroegen haar ook wat het maken van een documentaire over je moeder bijzonder maakt. Of ze haar moeder op een andere manier heeft leren kennen.
1: Het was zo ontzettend leuk bij Vera dat er zo ontzettend veel archiefmateriaal was. En ik ken Vera natuurlijk als mijn moeder. En we gingen ook wel mee naar concerten en zo. Maar nu wilde ik juist een film maken over Vera's liefde en relatie tot haar viool. En hoe dat altijd haar soort van levensboei is geweest. En hoe die viool haar meest close metgezel altijd is geweest tijdens haar leven. En dat was wel heel erg leuk om juist helemaal in die kant, eigenlijk de professionele kant van mijn moeder nog meer te verdiepen en dat in een vorm te gieten. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk hieraan.
0: Vera Betts wordt dus 80. En dat heeft ze vanmiddag gevierd met muzikale vrienden, collega's en leerlingen. Ze heeft meer dan 40 jaar lesgegeven aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En nu ze 80 wordt, zet ze daar ook een punt achter. Violist Rosanne Philippens studeerde tot 2009 bij Vera Betts. Ze denkt met veel dankbaarheid terug aan haar studieperiode.
2: Ik herinner me nog dat ik meedeed aan het Oscar Bach concours. En dat ik Beethoven-romans moest spelen. En dat we een generale repetitie hadden 's middags. En Vera was best wel streng. Omdat ze vond dat het veel mooier kon. En op een gegeven moment zei ik, mag ik alsjeblieft gewoon even spelen? En toen zei ze, ja natuurlijk. Toen ging ze zitten en toen liet ze me helemaal vrij. Het hele stuk spelen en toen met alle informatie die ik wel gewoon natuurlijk in mijn hoofd had van haar, voelde ik me zo vrij als een vogel. En dat is, vind ik, bijzonder aan Vera, dat ze zo goed lesgeeft, maar ook weet wanneer ze je vrij moet laten.
0: Rosanne Philippens, die zich samen met Vera Betts dus voorbereidde op het Oscar Bach concours. Philippens won dat concours in 2009 en Vera Betts won hetzelfde concours jaren eerder in 1969. Nog één reactie. Violist Kurt Falzon heeft 5 jaar les gehad bij Vera Betts. Hij vindt het moeilijk 1 bijzonder moment van zijn tijd bij haar te kiezen. Maar als hij aan haar denkt, is het vooral de liefde voor de muziek die hem aanspreekt.
3: One moment which I often go back to is the first time I played Bach for her. I remember being quite nervous because I knew that she has an affinity for Bach's music. And I had prepared the lure from the 3rd partita. And when I finished playing, there was this quiet stillness in the room. And she's stared out of the window and looked at the trees and she quietly said, aren't we lucky? Look how much beauty we are surrounded by. And that was a defining moment for me because that's when I started learning about beauty and the conception of high art. So I think that captures so much of who she is as a teacher. She has this extraordinary gift of inspiring our imagination and reminding us to always strive for beauty and to always tell a story. She always says that her goal is not for us to win competitions, but to still be enjoying making music at 80 years old. And I think she's the perfect example of that. So, Miss Betts, thank you for inspiring so many of us and happy 80th birthday.
0: En zo is dat. Kurt Falzon, 1 moment dat ik me goed herinner, zegt hij, is de eerste keer dat ik Bach voor haar speelde. Ik herinner me dat ik best nerveus was, omdat ik wist dat zij zo van Bach hield. Ik had de Lour uit de derde partiete voorbereid en ik speelde het aan haar voor. Toen ik klaar was met spelen, hing er een stilte in de kamer en zei ze: zijn we niet gelukkig? Moet je zien hoeveel schoonheid er om ons heen is. Dat was een geweldig moment voor mij, dat ik wist dat het gaat om schoonheid in de kunsten, zegt Koert Valsen. We sluiten ons aan bij hem. Vera Betts, van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. En veel goede en mooie en gezonde jaren wensen we je toe. De documentaire De Muziekwereld van Vera Betts is zondag aanstaande om 7:45 te zien bij de NTR op NPO 2 Extra. Dit is het strijkkwartet waar ze zo vaak in gespeeld heeft. Larke Boudelli, Vera Betts, eerste viool. Lucie van Daal naast haar. Jürgen Koesmaul, alt viool. En haar echtgenoot, cellist Anne Bijlsma, Haydn.

De finale uit dit strijkkwartet opus 77 nummer 1 van Joseph Haydn door Lotke Budelli, met onder meer violist Vera Betts en cellist Anner Belsma. Straks na 6 aandacht voor de NTR zaterdagmatinée van afgelopen weekend, de laatste concerten van Lahav Shani als chefdirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, met onder andere de 4e symfonie van Gustav Mahler. Tegelijkertijd kwam er een nieuwe plaat uit, een album, met erop de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Muzieksamensteller Marjoleine Moor luisterde naar de opname die het orkest vorig jaar na de zomervakantie maakte met Lahav Shani. Het klinkt lekker fris, de houtblazers zijn op dreef en de heimwee vanuit hartje New York naar het geliefde groene bohemen klinkt erin door.

0: Scherzo uit de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvořák. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, geleid door chef-dirigent Lahav Shani. Kerstverse nieuwe plaat met erop ook de ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Een groot orkestraal feest. Heerlijk om te horen. Het is 9:06, tijd voor de AWB met Tim Schaap.
1: De avondspits is nog altijd in volle gang met meer dan 500 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Ik heb goed nieuws over de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug nog wel een file van 8 kilometer, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij na dat ongeluk. Nog wel een file van 3 kwartier op dit moment. Verder een nieuw probleem, namelijk een vrachtwagen met een klapband op de A12 Utrecht-Arnhem. Vanaf Wageningen 16 kilometer en een half uur in de file. En tot slot in de Drechttunnel een ongeluk. Een van de tunnelbuizen is dicht. Het zijn 2 rijstroken minder dus. Vanaf de Moerdijkbrug een file van 8 kilometer en 20 minuten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO.

Ballade des Femmes de Paris van Claude Debussy, bariton Stéphane Degout en pianist Alain Planès. Morgen zingt bariton Stéphane Degout met pianist Simon Lepper een Frans programma in het Concertgebouw Kleine Zaal. Ze voeren liederen uit van grootheden als Fauré, Debussy, Poulenc, maar ook wat minder bekende Franse componisten, Reynaldo Haan en Joseph Guy Ropaerts. Morgenavond 7:15, Concertgebouw Amsterdam. 3 juni in Tivoli-Vredenburg is het orgelwoensdag. De beurt aan getalenteerde orgelstudenten. De Japanse organist Rina Ishii speelt werken van Bach en Böhm en Mendelssohn. Ze studeerde eerst muziekwetenschap in Tokio. Nu volgt ze haar masterorgel aan het conservatorium van Amsterdam bij Laurens de Man. Woensdagochtend 10:30 in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Ton Koopman en het Amsterdam Barokorkest en koor treedt aanstaande woensdag eenmalig op in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Centraal thema zijn deze avond rouw en verlies, troost, hoop en geloof en hoop. Ze klinken allemaal door in Bach-kantates als Austertiefe Ruf ich Herr zu dir. Woensdag 8:00 in het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. Dit is Bach door Ton Koopman en zijn barokkoor en orkest. Begin van de Boerenkantaten.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. De autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 maanden kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het schip hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder de vlag van een ander land om onder westerse sancties uit te komen. Franse president Macron zegt op X dat onacceptabel te vinden. Rusland spreekt van internationale piraterij. Nederlandse sportclubs kregen er vorig jaar bijna 50.000 leden bij. Dat blijkt uit cijfers van sportkoepel NOC-NSF. De groei komt vooral door de toegenomen populariteit van padel, golf, tennis en voetbal. Vrouwen tussen begin 30 en midden 40 zijn veel meer gaan sporten. Mensen boven de 65 sporten juist veel minder. Serena Williams maakt een comeback. De 44-jarige tennister stopte bijna 4 jaar geleden, maar gaat volgende week meedoen aan het dubbeltoernooi Queens in Londen. Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Ook is ze de enige speelster die in zowel het enkel als dubbelspel in 1 seizoen alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud heeft gewonnen. Het weer er nog. Het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met regen en kans op onweer. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl. NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
3: Goedenavond. Dirigent Edo de Waard blaast vandaag 85 kaarsjes uit. Ter ere daarvan de hele week gouden opname van hem in Podium rond de klok van 6:30. Straks Grand Partita van Mozart en Symphonies of Winds van Stravinsky. Verder, een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat de naam van president Trump van het Kennedy Center in Washington moet worden verwijderd.

Een concert voor strijkers van Antonio Vivaldi door Les Musiciens du Prince Monaco, geleid door Gianluca Capiano. Musici die werden bij elkaar gebracht door zangeres Giulia Bartoli. Het is een onderdeel van een enorm Vivaldi-project. Ze gaan 450 de complete werken van Vivaldi opnemen. En ze hebben de zegen van de Prins van Monaco meegekregen. Dus vandaar de naam in het ensemble zelf. Wordt vervolgd. Ja, dus hij, de jonge cellist Ettore Pagano, heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 2026 op zijn naam gezet met briljant spel. Uur geleden sprak ik hem. Hij had een aantal interessante dingen te zeggen. Hij heeft al bijna 40...

0: Een concert voor strijkers van Antonio Vivaldi door Les Musiciens du Prince Monaco, geleid door Gianluca Capiano. Muzici die werden bij elkaar gebracht door zangeres Giulia Bartoli. Het is een onderdeel van een enorm Vivaldi-project. Ze gaan 450 de complete werken van Vivaldi opnemen. En ze hebben de zegen van de Prins van Monaco meegekregen. Dus vandaar de naam in het ensemble zelf. Wordt vervolgd. Ja, dus hij, de jonge cellist Ettore Pagano, heeft de Koningin Elisabeth Wedstrijd van 2026 op zijn naam gezet met briljant spel. Uur geleden sprak ik hem. Hij had een aantal interessante dingen te zeggen. Hij heeft al bijna 40 concoursen gewonnen. Wat is zijn advies aan jongelui die ook mee willen doen met een concours? Nou, zet juist niet in op winst, maar ga muziek maken. Zie het als een sport, zo'n concours, maar zie muziek als de grote kunst. En hoe zit het dan met de 12 finalisten? Jullie zijn ongeveer vrienden geworden de afgelopen weken. Ook in isolatie geweest daar in Brussel. Nu heb jij gewonnen. Hoe kijk je aan tegen vriendschap? Ettore Pagano.
1: Well, it's difficult to really maintain the friendship, of course, long term, but it's not something only up to you, it's up to the community, the friendship of everybody. So, the thing is, we spent a lot of time together in the chapelle, we were isolated, so we really had to create the friendship, and it was a fantastic week to know the secrets of the others. Of course, the competitions are brutal, only one wins, the others are slightly unhappy always, and that's completely okay, it's the competition mentality, but of course you feel as a winner always a bit sad for the others, because you created this friendship, and you always want a bit, even if you're extremely happy, to share your prize with the others and your happiness.
0: Ja, je hoort, hij heeft het er een beetje moeilijk mee, Ettore Pagano. We zijn in isolatie geweest in de kapel in Brussel om ons voor te bereiden op de finale. Ja, dan word je vrienden. Maar dat is het toch wel het ruige van zo'n competitie. Er is maar eentje die wint en de andere niet. Maar zuinig zijn op vriendschap, dat is duidelijk hoog in het vaandel bij Ettore Pagano. Nu naar het huisorkest van het Kennedy Center, de National Symphony Orchestra of Washington DC, in een mars van Arthur Bliss uit de soundtrack bij de film Things to Come.

0: Een strijdvaardig klinkende mars uit de film Things to Come, muziek van Arthur Bliss, National Symphony Orchestra of Washington D.C., geleid door Bernard Herrmann. Ja, thuisbasis, Kennedy Center in Washington. De naam van de Amerikaanse president Trump moet van het Kennedy Center af, besloot de rechter vrijdag. President Trump maakte zichzelf vorig jaar voorzitter van de Raad van Toezicht en veranderde de naam van het Amerikaanse Centrum voor Podiumkunsten. De rechter heeft nu besloten dat de Raad van Toezicht dat niet mag doen zonder toestemming van het Amerikaanse Congres. Die naamsverandering had veel invloed op het centrum. Meerdere orkesten en muzici annuleerden of verplaatsten hun optredens. Zo trok componist Philip Glass de première van zijn nieuwe symfonie terug. En ook de New York City Ballet sloeg optredens in het Kennedy Center over. En de Washington National Opera verliet hun thuisbasis door de naamswijziging. Ook de verbouwing die Trump deze zomer had aangekondigd mag niet doorgaan van de rechter. De president reageert door zich terug te trekken uit het bestuur van het centrum, schrijft hij in een uitgebreid bericht op zijn sociale media. Het is door 17:15, tijd voor de AWB. Tim Schaap.
1: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. En toch zijn er nog verschillende files die opvallen. In totaal nog goed voor zo'n 150 kilometer. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Tussen Badmen en Deventer 5 kilometer en een kwartier. Gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij. Dan een ongeluk bij Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam. Vanaf Zoeterwoude 11 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En nog een langere file op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer, een half uur. De oprit is daar ook dicht en dat komt allemaal door een kapotte vrachtwagen.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.

étude en forme de habanera van Maurice Ravel, fluitist Juliette Urel en harpist Isabelle Moretti. Elegance, Franse muziek voor fluit en harp, album van de week op npoclassiek.nl, kun je hem helemaal beluisteren. En fluitist Juliette Urel, solofluitist van het Rotterdam Philharmonisch, speelde afgelopen weekend nog mee met de afscheidsconcerten van La Havshani. Die afscheid nam van het Rotterdam Philharmonisch Orkest, waar hij 8 jaar lang chef was. Dat deed hij met een reeks concerten, onder andere tijdens de zaterdagmatinée in het Concertgebouw. Trouw, NRC en Volkskrant zijn eensgezind. 4 sterren, CQ Ballen, voor dit afscheid. Shani opende het concert met Mozart's concertaria Chiomi Scordidite. Goed gekozen aria, schrijft de Volkskrant, want de tekst luidt: moet ik jou nou vergeten? Shani vroeg voor de gelegenheid de 16-jarige Georgi Tsotne Zatkinitze om een opdrachtscompositie. Zijn symfonisch gedicht noemt de Volkskrant een weefsel van brede en snelle thema's met een buitengewoon gevoel voor balans tussen de instrumentale groepen. Nu nog melodische ideeën die langer beklijven, al dus de Volkskrant. En Johan Wagenaars ouverture Cyrano de Bergerac kleurde Shani sprekend in. Maar het was die 4e symfonie van Mahler, bloedmooi volgens Trouw. De Volkskrant vindt het orkest misschien iets te gepolijst in het rustieke scherzo, maar vooral licht en lucide. In het laatste deel wist Shani volgens NRC de poort naar Das himmlische Leben te openen. Hier is het laatste deel, Das himmlische Leben, met sopraan Gendreis en het Rotterdams Philharmonisch, geleid door Lahav Shani, uit Gustav Mahlers 4e symfonie.

De stilte hoort ook bij de muziek. Het slot van de vierde symfonie van Gustav Mahler, sopraan Gen Reis en het Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Lahav Shani, afgelopen zaterdag in de NTR Zaterdagmatinée op npoklassiek.nl... kun je dit afscheidsconcert opnieuw beluisteren. Het is net 6:30 geweest, NTR Podium. Vandaag is dirigent Edo de Waard jarig, hij wordt 85. Hij speelde als hoboïst in het Koninklijk Concertgebouworkest en behoorde tot de eerste lichting muzici van het Nederlands Blazersensemble. Maar na een paar jaar wilde Edo de Waard zich meer op zijn carrière als dirigent gaan richten. Een glansrijke carrière die in 1966 begon als dirigent bij het Nederlands Blazersensemble. Daar laten we vandaag een paar opnamen van horen. Dit is Mozart's Gran Partita, een opname die het Nederlands Blazersensemble maakte in 1968 en die de wereld is overgegaan. 2 jaar nadat Edo de Waard het stokje had overgenomen van oprichter en dirigent Tom de Klerk.

Romance uit Mozart's Gran Partita door het Nederlands Blazersensemble, geleid door Edo de Waard. 1968, een cultplaat is dit geworden. Edo de Waard was bijna 10 jaar dirigent van het Nederlands Blazersensemble. Ze maakten samen een aantal opnamen, naast deze Mozart ook Strauss, Dvorak. En in 1975 verscheen een LP met werken van Igor Stravinsky. In datzelfde jaar stopte hij definitief bij het Blazersensemble, want een internationale carrière als dirigent lonkte, wat heet, was al begonnen. Hij was al net chef geworden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, zo jong als hij was. Dit is de Symfonieën voor Blazers van Igor Stravinsky door het Nederlands Blazersensemble in het jaar 1975, geleid door Edo de Waard.

De symfonieën voor blazers van Igor Stravinsky door het Nederlands Blazersensemble, geleid door Edo de Waard. Vandaag is hij 85 geworden. In 2019 bezocht ik Edo de Waard in zijn woonplaats Madison, Wisconsin in de Verenigde Staten voor een reeks podcastgesprekken. Een link staat op de pagina met onze gouden opname van deze week. npoklassiek.nl/podium. Daar is trouwens ook de film te zien die we toen maakten. Dat is een mooi portret geworden. Straks om 8:00 de jonge pianist Alexander Kashpurin op deze zender, winnaar van Liszt 2026 in Utrecht. Hij speelt muziek van Haydn en Rachmaninoff. Daarna het Signum-kwartet met ook Haydn en Thomas Adès. Straks vanaf 8:00, eigenlijk een kamermuzikale avond, gaan we tegemoet. Hier het Signum-kwartet, ze spelen Franz Schubert.

Een arrangement voor strijkkwartet van het lied Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert door het Signum Quartet. Vanavond zijn ze te horen in het avondconcert, in het tweede gedeelte van het avondconcert. Joseph Haydn, muziek van toen, en Thomas Adès, muziek van nu. Maar eerst vanaf 8 uur, de winnaar van Liszt 2026 in Utrecht, met de 7 kruiswoorden van Christus van Joseph Haydn voor piano solo en de étude tableau van Sergei Rachmaninoff. Dat wordt een mooie avond, straks vanaf 8 uur.

0: pianist Marc-André Amelin met You Be Lucky Day van William Bolcom. Een ragtime. Tot slot van podium, zometeen Opium met Annemieke Bosman. Met, ik zag het op jullie website, een vrouwelijke schilderes die ik dus helemaal niet ken.
1: En dat is helemaal niet gek. Amrita Shergill, in Europa grootgebracht met deels Indiase roots. Dus op een gegeven moment is ze toen ook terug naar India gegaan. En daar is ze vrij jong nogal plotseling overleden. Maar ze heeft echt een fantastisch oeuvre gemaakt. Ze heeft in Parijs de École des Beaux-Arts gevolgd. En ze is daar toen ook door de Grand Salon erelid van geworden. Dus nou, dan kan je wel wat. In de tijd eigenlijk van Matisse en Picasso en zo. Maar toen dacht ze, nou, dat is leuk met Europa. Ik wil naar India en ik ga daar dingen doen. En ik denk dat ze daarna een beetje uit het zicht is verdwenen. Maar in India is ze nationaal cultureel erfgoed.
0: Zo. Ja. En nu voor het eerst te zien in Nederland?
1: Ja, en met een hoop gedoe. Want de regering moest er ook wat over zeggen in India. Maar goed, het is goed gekomen.
0: We mogen het zien.
1: We mogen het zien.
0: Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op npoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op npoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar npoklassiek.nl.
1: Jong, slank, perfect. In de operawereld is dat de norm. Maar wat als je daar niet meer in past? Vier wereldberoemde zangeressen bevragen die wetten van de opera. De documentaire Tot de laatste noot. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persboot Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten, zoals Groningen en het Hoge Land, sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner, ex of een familielid. Het weer, vanavond koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Jong, slank, perfect. In de operawereld is dat de norm. Maar wat als je daar niet meer in past? 4 wereldberoemde zangeressen bevragen die wetten van de opera. De documentaire Tot de laatste noot. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
5: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
7: Goedenavond, van harte welkom. Europa is van Picasso, Matisse en Braque en vele anderen. India is alleen van mij. Deze zelfbewuste uitspraak deed kunstenares Amrita Shergill toen ze nog maar 25 jaar oud was. En ze kreeg het voor elkaar. Na een opleiding in Europa begin jaren 30 van de vorige eeuw wist ze in het land van haar vader de basis te leggen voor de moderne kunst in India. Ze was een supertalent, geboren uit een Hongaarse operazangeres en een Indiase aristocraat. Uit beide werelden zie je de invloeden in haar werk, dat je nu kunt bewonderen in een grote overzichtsentoonstelling in het Drents Museum in Assen. Conservator Annemiek Rens vertelt je zometeen alles over deze autonome figuur en haar werk. En ook aan de muzikale vorming van Amrita werd in het cosmopolitische gezin Shergill gewerkt. Ze kreeg pianoles van niemand minder dan Alfred Courtauld, de oprichter van het conservatorium in Parijs. Nou, hier hoor je hoe zo'n les verliep. Alfred Courtauld studeert met zijn leerlingen een partita in van Johann Sebastian Bach. Een kleine impressie.

0: Nou ja, en zo gaat dat nog een poosje door. Dat was een stukje van de muziekles, zoals pianist Alfred Cortot die gaf aan het Conservatorium van Parijs, dat hij oprichtte in 1919. Bekend als de École Normale de Musique. Ook beeldkunstenares Amrita Sergül bezocht haar 100 jaar geleden zijn lessen, want haar Hongaarse moeder was operazangeres en die vond het belangrijk dat haar dochters een gedegen opleiding kregen in de muziek. Maar het hart van Amrita trok naar schilderen en al snel verruilde ze de pianokruk definitief voor het penseel. Met succes. Haar doek Jonge Vrouwen leverde haar in 1932, toen ze nog maar 19 jaar oud was, het erelidmaatschap op van de prestigieuze Grand Salon in Parijs. 2 jaar later vertrok ze naar India, waar haar vader vandaan kwam, om die kant van haar identiteit verder uit te diepen. Ze schilderde daar vooral zogenoemde gewone mensen, arme mensen, van wie in die tijd nauwelijks portretten werden gemaakt. Grappig genoeg waren de naakten die ze in Europa schilderde dan weer de dames uit de gegoede klasse. En daar werden bij ons juist meestal de arme meisjes voor betaald. Dus ook in dat opzicht was ze tegendraads. Meer over Amrita Sergül gaan we horen van Annemiek Rens. Zij heeft zich als conservator van het Drents Museum in Assen ervoor ingespannen dat we daar nu een grote overzichtsentoonstelling van haar werk kunnen bekijken. 48 schilderijen in totaal en ook een hele hoop foto's uit het privéarchief van de vader van Amrita, want die fotografeerde graag. Welkom Annemiek.
1: Dankjewel.
0: Ja, bijna dreigde het feest niet door te gaan. Er kwam een paniekerig persbericht onze kant op vanwege de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Konden de schilderijen niet worden opgestuurd of wat was precies de vrees eigenlijk?
1: Ja, op dat moment was dat eigenlijk pas net losgebarsten. Ze werden er allemaal door verrast en de situatie was onzeker. Het werk van Amrita Sergül wordt beschouwd in India als nationaal erfgoed. Ze heeft daar een speciale status. En het ministerie van Cultuur heeft toch eigenlijk vrij laat, vlak voordat het op transport zou gaan, besloten dat zij toch niet... het risico te groot achten om het op dat moment op te sturen.
0: En het feit dat jullie vorig jaar met een nare kunstroof te maken hebben gehad, heeft dat eigenlijk nog voor spanningen gezorgd in het geheel?
1: Nee, kijk, we zijn al jaren met elkaar in gesprek. En het vertrouwen is er. En natuurlijk heb je gesprekken met elkaar over beveiliging, veiligheid. Dat heb je altijd. Maar dat heeft geen rol gespeeld.
0: Maar ben je

0: juist meestal de arme meisjes voor betaald. Dus ook in dat opzicht was ze tegendraads. Meer over Amrita Sjögull gaan we horen van Annemiek Rens. Zij heeft zich als conservator van het Drents Museum in Assen ervoor ingespannen dat we daar nu een grote overzichtsentoonstelling van haar werk kunnen bekijken. 48 schilderijen in totaal en ook een hele hoop foto's uit het privéarchief van de vader van Amrita. Want die fotografeerde graag. Welkom Annemiek.
1: Dankjewel.
0: Ja, bijna dreigde het feest niet door te gaan. Er kwam een paniekerig persbericht onze kant op vanwege de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Konden de schilderijen niet worden opgestuurd of wat was precies de vrees eigenlijk?
1: Ja, op dat moment was dat eigenlijk pas net losgebarsten. Ze werden er allemaal door verrast en de situatie was onzeker. Het werk van Amrita Sjögull wordt beschouwd in India als nationaal erfgoed. Ze heeft daar een speciale status. En het ministerie van Cultuur heeft toch eigenlijk vrij laat, vlak voordat het op transport zou gaan, besloten dat zij toch niet... het risico te groot achten om het op dat moment op te sturen.
0: En het feit dat jullie vorig jaar met een nare kunstroof te maken hebben gehad, heeft dat eigenlijk nog voor spanningen gezorgd in het geheel?
1: Nee, kijk, we zijn al jaren met elkaar in gesprek. En het vertrouwen is er. En natuurlijk heb je gesprekken met elkaar over beveiliging, veiligheid. Dat heb je altijd. Maar dat heeft geen rol gespeeld.
0: Maar ben je gestrest eigenlijk? Op zich, nu ze dan bij jullie is. Nu, dat zou ik me kunnen voorstellen.
1: Ja, maar niet anders dan bij een andere tentoonstelling. Die draagt er natuurlijk goed zorg voor. Dus het systeem moet aan de voorkant goed in orde zijn. Maar geen extra stress wat dat betreft.
0: Nou, gelukkig maar. Het is ook de bedoeling dat je een beetje het leuk hebt op je werk, lijkt me zo. Amrita Sjögull, ze werd geboren in Boedapest in 1913. Ze overleed nog maar 28 jaar oud in Lahore, in wat toen Brits-Indië heette. Dat was natuurlijk veel te jong, maar ze heeft indrukwekkend oeuvre nagelaten. Van wie had ze dat schildertalent eigenlijk? Zat dat in de familie?
1: Ja, dat er nu natuurlijk veel aandacht was voor eigenlijk alles wat met cultuur te maken had. In haar familie is wel duidelijk, vanwege de achtergrond van haar beide ouders. Maar haar vader was fotograaf. En leerde haar eigenlijk al op hele jonge leeftijd om met de blik van een kunstenaar naar de wereld te kijken. Dus dat is zeker, denk ik, de grootste invloed voor haar geweest.
0: Ja, ze ontwikkelde zich in de tijd waarin het modernisme hoogtij vierde. Ze zei net in de inleiding, noemde ik al Picasso, Braque en Matisse. Je had ook de Franse surrealisten natuurlijk. Werd ze daardoor aangeraakt of heeft ze eigenlijk altijd wel een eigen koers gevaren?
1: Ze heeft zich verdiept in alles wat er te leren was. We lezen ook in haar brieven regelmatig terug dat ze bijvoorbeeld Van Gogh aanhaalt, Gauguin. Nou, ze was goed bekend met de grote meesters voor haar. Maar ze heeft uiteindelijk dat allemaal meegenomen in haar eigen stijl.
0: Maar hoe zou je die stijl dan omschrijven eigenlijk? Ik bedoel, want het werk waarmee ze uiteindelijk bij de Grand Salon een ereplek kreeg, een gouden medaille won... jonge vrouwen, dat is vrij academisch om te zien. Maar ook heeft ook een soort gewaagdheid. Het is een vrij zinnelijk portret van halfnaakte jonge vrouwen. In hoeverre was zij modern? Ik bedoel...
1: Ja, ze is natuurlijk op het moment dat ze die prijs wint, is ze ook nog maar net. Zit ze nog eigenlijk in haar academietijd, in haar ontwikkeling? Is ze nog zoekende naar wat wordt dan mijn eigen stijl? Precies zoals je zegt, zie je tegelijkertijd toch een bepaalde gewaagdheid daarin. De manier waarop ze die twee vrouwen afbeeldt. Maar ze laat ook zien dat ze echt kan schilderen. Dus alle talenten die ze heeft, stopt ze in dat schilderij en met succes.
0: Maar doet ze later eigenlijk nog. Andere dingen behalve dus academisch schilderen? Of is eigenlijk steeds het op die manier te werk gaan wel haar stijl gebleven?
1: Nee, zeker niet. Ze weet dat te ontstijgen. En op het moment dat zij ervoor kiest om naar India te verhuizen, kan ze dat ook loslaten. En ze combineert dat met alles wat ze in India ziet. Ze verdiept zich in de Indiase grotschilderingen, in de miniatuurkunst. En die voegt ze eigenlijk samen met alles wat ze in Europa heeft geleerd. En geeft eigenlijk een moderne interpretatie van hoe zij dan kijkt naar het Indiase leven op dat moment.
0: Ja, want ze is natuurlijk een soort culturele smeltkroes zelf. Er zit ongelooflijk veel in. Waarin vind je, wat komt er dan eigenlijk wat jou betreft als je naar die schilderijen kijkt het meest tot uitdrukking?
1: Nou, het is juist inderdaad die verbinding van die twee achtergronden. Dus is een soort culturele bruggenbouwer zou je kunnen zeggen. Die iets unieks oplevert. Wat tegelijkertijd heel modern is en iets wat wij vanuit Europa ook herkennen. En tegelijkertijd echt Indiaas is en niet hier geschilderd had kunnen worden. En dat is de echte identiteit.

0: identiteit die zij als kunstenaar vestigt.
1: En waarom had dat hier niet geschilderd kunnen worden? Omdat ze de Indiase mensen zelf als onderwerp nam? Omdat ze op reis ging? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, nou letterlijk natuurlijk inderdaad. Je ziet ook het kleurenpalet is echt alleen maar, kan alleen maar Indiaas zijn. De invloed van het licht, de kleuren die ze om zich heen ziet. Maar het zit ook veel dieper. Dus die combinatie van die Europese kunsthistorische traditie samen met de Indiase traditionele kunst. Hoe dat samengaat en op haar eigen manier vertaald wordt op het doek.
1: Hoe keken ze tegen haar aan in India? Want zij kwam natuurlijk vers uit het cosmopolitische Europa terug daar naartoe. Op een gegeven moment, in 1934, wilde ze daar aan de slag en iets anders gaan doen. Zich een beetje losmaken van Europa. Maar ze is er natuurlijk wel heel erg door gevormd. Plus, de Britten zaten er nog. Dat was de overheerser. Dus ik bedoel, het lijkt me dat ze in een soort heel ingewikkeld pakket zat eigenlijk. Op een bepaalde manier.
0: Ja, zeker. En ze had een deel van haar jeugd weliswaar doorgebracht in India. Maar ook een heel groot gedeelte in Europa. Dus haar eigen landgenoten, de kunstwereld waarin ze terecht kwam. Die zagen haar in eerste instantie ook wel als een buitenstaander. En daar heeft ze ook wel wat moeten overwinnen om die ook mee te krijgen. In waar zij voor stond en wat zij wilde bereiken.
1: Maar hoe deed je dat dan? Want je hebt tenminste nu nog steeds, maar toen vast zeker, een streng kastensysteem in India. Het was dus niet zo gebruikelijk dat je dus inderdaad arme mensen ging schilderen, want die hadden een heel andere plek. Als je dan zoiets wel deed, kreeg je dan last met mensen? Ik bedoel, moesten daar dingen voor overwinnen? Hoe ging dat?
0: Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd heb ik ook haar leren kennen als iemand die zich daar niks van aantrok.
1: En waarom kon ze zich dat permitteren? Waar had dat mee te maken?
0: Ja, ze kwam zelf ook uit een vrij milieu. Hè? En ook in de kunstwereld was daar natuurlijk wat meer openheid in om toch andere wegen te bewandelen. En ze schreef ook over wat zij met kunst wilde bereiken, hoe zij naar kunst keek. Schreef ze artikelen in tijdschriften waarmee ze heel duidelijk liet zien wat zij belangrijk vond en wat haar perspectief was.
1: Wat was de teneur van die artikelen dan? Wat voor standpunten nam ze daarin in?
0: Nou, ze was bijvoorbeeld heel kritisch op de kunst van haar tijdgenoten. Dus ze vond het ofwel toeristenplaatjes, ofwel een soort zwakke imitatie van uit Europa.
1: Dat waren dan andere Europese schilders die ook in India kwamen schilderen?
0: Nee, het waren Indiase kunstenaars die naar Europa keken en daar nou dan toch probeerden eigenlijk op dezelfde manier.
1: Oké, dus ze ging er lekker met een gestrekt been in eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Oké, want ze vond het braaf. Ze vonden Indiase kunstzien heel braaf.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Maar want hoe zat dat eigenlijk? Was er door de Britten dan een academie opgericht of zo? En konden daar ook Indiaars naartoe? Of?
0: Ja, er waren verschillende plekken waar je opgeleid kan worden. Maar dat stond natuurlijk helemaal los van de manier waarop zij dat zelf heeft ingevuld. Hè? Want op het moment dat zij naar India gaat, dan is ze al afgestudeerd in Parijs. En heeft ze ook zo'n opleiding niet meer nodig. Dus ze zoekt eigenlijk haar eigen weg ook daarin.
1: Maar ik bedoel, want in India bestond dus een miniatuurtraditie. En op het moment dat de Britten kwamen, was daar toen nog plek voor? Of werden mensen eigenlijk gedwongen om dan naar op Europese leest geschoeide academies te gaan?
0: Nou, dat zou zeker wel het geval kunnen zijn. Ik weet van Amrita vooral dat ze echt keek naar wat er in het verleden was gemaakt.
1: Dus zag ze dat haar tijdgenoten dat pad verlaten hadden? Of zo.
0: Ja, precies.
1: En is zij erin geslaagd om dat pad terug te vinden, vind jij?
0: Ja, maar wel niet echt terug te vinden, zou ik zeggen. Maar ze heeft het pad bewandeld, maar ook een nieuwe weg daarin ingeslagen.
1: Mm-hmm. En in Europa slaagden ze er dus in om welgestelde vriendinnen naakt te schilderen. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En dat deed ze ook wel op een hele zinnelijke manier. Weet jij hoe ze dat voor elkaar kreeg? Moest ze daar ernstig voor aandringen? Of waren dat ook gewoon best wel vooruitstrevende meiden allemaal?
0: Ja, het laatste.
1: Die vonden het gewoon leuk. Haar eigen zusje bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En je moet je voorstellen, dit is een jonge vrouw. Die begeeft zich in een soort bohemien wereld. Met kunstenaars en aanverwanten. Ze gaan samen op stap. Ze hebben ook relaties met mannen en vrouwen. Het is allemaal heel vrijgevochten. En elkaar naakt schilderen is dan in die setting ook niet eens zo heel gek misschien.
1: Nee, en waarschijnlijk was er best belangstelling voor dat soort schilderijen ook nog. Ja. Maar kon je daar als meisje uit de goede kringen dan niet gewoon geweldig mee in de problemen komen? Want normaal gesproken was het zeg maar bijvoorbeeld een arm dienstertje dat je daar extra voor betaalde. Of een prostituee soms zelfs. Die poseerde naakt. Hè? Dat deden niet de meisjes die op pianoles zaten thuis, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus weet je dat? Is dat goed afgelopen met die meiden?
0: Ja, dat is wel zo. Wat ik bijvoorbeeld van Amrita zelf weet, is dat zij ook op een gegeven moment in haar brieven schrijft, hè, richting haar ouders, gaat het er dan over dat als zij terug in India is, dat ze dan willen ze toch wel graag dat ze zich wat meer voegt naar het conventionele wat dan van haar verwacht wordt. En in Parijs was daar wat meer ruimte voor. En je ziet vervolgens dat ze zich daar dan eigenlijk niks van aantrekt en gewoon toch haar eigen pad kiest.
1: Ja. En dan sterft ze eigenlijk veel te jong, als ze 28 is. Terwijl ze net een hele grote solo-expo in Brits-Indië in het vooruitzicht heeft. Hè? Die opent een paar dagen later. Wat is er daarna eigenlijk met haar gebeurd? Kijk, je vertelde aan het begin van het gesprek dat ze tot het culturele Indiaanse erfgoed hoort inmiddels. Is dat toen vrij snel gegaan? Of heeft daar een poos tussen gezeten? Of hoe is dat gegaan?
0: Ja, eigenlijk inderdaad al heel snel. Dus tijdens haar leven weet ze zichzelf al goed op de kaart te zetten. Maar eigenlijk op het moment dat ze dus zo vroeg komt te overlijden, ja, dan ontstaat een soort sterrenstatus in de loop der jaren. En wordt ze ook iemand die ja, dus door breed omarmd wordt als pionier van de moderne Indiaanse kunst. Eigenlijk alle jonge kunstenaars ook bestuderen. He, tot op de dag van vandaag. Ik heb ook Indiaanse kunstenaars gesproken. Die hebben mij ook verteld dat zij met Amrita zijn opgegroeid. Dus die heeft nog steeds voor hun een hele grote betekenis.
1: En ja, en hier kent niemand er. Goed, daar gaan jullie dus nu verandering in brengen. Ja. Maar hoe verklaar je dat? Ja, omdat ze dus eigenlijk gewoon weg was uit Europa of zo.
0: Ja.
1: En dan is ze in Europa dus eigenlijk gewoon in de vergetelheid geraakt.
0: Ja, ze is daar misschien te vroeg weggegaan, zou je kunnen zeggen. En te kort daarna nog geleefd om haar roem nog breder te verspreiden. Maar geheel onterecht wat mij betreft.
1: Nou, allemaal naar Drenthe. Dat is duidelijk. Annemiek Rens, dank je wel voor je komst naar Opium vanavond. De expo Amrita Shergill is nog tot en met 20 september bij jullie te zien dus. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en dan muziek van een ander talent van gemixte komaf, Joseph Bologne de Saint-Georges.

Dat was violist Theo Tim Langlois de Zwarte met het orchestre de l'Opéra Royal. Met het concert voor viool en orkest opus 3 nummer 2 van Joseph Bologne de Saint-Georges.

0: Dat was Bas Joe Fredriksen met de Engelse traditional Green Sleeves.
1: De seizoenen.
0: Dit jaar haakt Opium aan bij het multidisciplinaire kunstproject De Seizoenen. Een samenwerking tussen pianiste Marie-François en literair productiehuis Vonk en Zonen. Marie-François speelt een hedendaagse interpretatie van alle 12 maanden uit De Seizoenen. Dat is de jaarcyclus die Pjotr Iljitsch Tchaikovsky 150 jaar geleden componeerde. En elke maand wordt een opname van François gecombineerd met een gloednieuw gedicht. Precies zoals Tchaikovsky dat in 1876 ook deed. Vandaag hoor je een gedicht van Lise Spit, voorgedragen door acteur Koen de Bouw. En Marie-François gaat Juni spelen van Tchaikovsky.
2: Meetlat, juni. Op die mogelijkste dag, de zomerkloof longt, de bomen staan gewelddadig groen, moet in het zesde leerjaar eerst nog elk bureau met spons en zeem geschrobd. Er blijft een laagje water staan in de met passerpunt gekraste namen, in de hartjes, in de love, de I. Voor het eerst in het Engels van iemand houden, ik weet nog hoe dat voelt. De liefde is meteen bestand tegen de hele reis naar Engeland. Je hart rijdt stiekem paard. In onze klas zat een jongen met een naam, die als de mijne niet werd ingekrast. Tijdens de les liet hij een klodder speeksel op zijn meetlat glijden, heen en weer, heen en weer. Het mocht er niet van afvallen.

Marie-François hoorde je. Ze speelde Juni of Barcarolle van Tchaikovsky. En daarvoor hoorde je het gedicht dat Lise Spit bij deze maand geschreven heeft. Begin juli, nou dan natuurlijk een nieuwe. Hè? Marie-François op piano met een nieuw gedicht. En daar gaan we de rest van het jaar mee door. Alles is terug te luisteren en te vinden op onze site. npoklassiek.nl/opium

0: Dat was het tweede deel van het trio voor piano, hoorn en viool van Johannes Brahms. Gespeeld door Isabelle Faust, viool, Teunis van der Zwart, hoorn en Alexander Melnikov piano. En Brahms componeerde dit werk ter nagedachtenis van zijn moeder in 1865. Want die was eerder dat jaar overleden.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, en dat is onze dagelijkse vluchtheuvel voor componisten die ondanks een imposant cv nauwelijks nog worden gedraaid of gespeeld. De Fransman François de Vienne is zo'n droef geval. Aan het einde van de 18e eeuw was hij een veelgevraagd fluitist en fagottist en hij liet ook veel muziek voor die instrumenten na. Maar ja, niet meer te horen, behalve nu dan dit dedicate adagio uit een kwartet voor fagot, viool, altviool en cello.

Musicarealen speelde het Adagio uit een kwartet van François de Vienne, onze bijna vergeten componist van vandaag. Morgen dan ga ik praten met actrice Marieke Hebink over De Architect. Dat is het toneelstuk waarin zij op dit moment te zien is bij ITA in Amsterdam. Dus ik hoop dat je weer luistert. Maar nu eerst het avondconcert met Wouter Plaisier. Ik wens je nog een heel fijne avond en hopelijk weer tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
7: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn en vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw 2 jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Parel Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. De 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar celstraf geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasie te bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Oudoorn, waar het Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer nog tot besluit. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 15. Morgen bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Jong, slank, perfect. In de operawereld is dat de norm. Maar wat als je daar niet meer in past? 4 wereldberoemde zangeressen bevragen die wetten van de opera. De documentaire Tot de laatste noot. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moore.
1: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: NPO Klassiek. NTR. Het Avondconcert. Met Wouter Plaisier.

Het langzame deel uit strijkkwartet Opus 50, nummer 5 van Joseph Haydn door het Signum Quartet. In de Mozartzaal in Schwetzingen, 3 mei jongstleden. Met ook nog een strijkkwartet van Thomas Das. Later vanavond, zo rond 9:30, eerst het recital dat de pianist Alexander Kaspourin gaf op 16 april jongstleden in de Waalse Kerk in Amsterdam. Werken van Joseph Haydn en Sergei Rachmaninoff. Het begon met die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Haydn. In de nieuwe uitgave in 1801 schreef Joseph Haydn in het voorwoord: zo'n 15 jaar geleden werd ik door een geestelijke van de kathedraal van Cadiz verzocht om instrumentale muziek te componeren op de 7 laatste woorden van onze verlosser aan het kruis. Het was gebruikelijk in de kathedraal van Cadiz ieder jaar een oratorium op te voeren in de vaste tijd, waarvan het effect nog versterkt werd door het feit dat de muren, ramen en pilaren van de kerk werden behangen met zwart doek. Slechts 1 grote lamp in het midden van de koepel doorbrak die plechtige duisternis. Op het middaguur werden de deuren gesloten en begon de ceremonie. Na een passende, korte muzikale inleiding besteeg de bisschop de preekstoel, sprak de eerste van de 7 woorden of zinnen uit en hield daarover een beschouwing. Toen dat voorbij was, verliet hij de preekstoel en viel op zijn knieën voor het altaar. De tussenliggende tijd werd opgevuld door muziek. De bisschop sprak vervolgens op dezelfde wijze Christus' 2e woord uit, dan het 3e en zo verder, waarbij de muziek aansloot bij elke beschouwing. In mijn compositie moest ik me aan deze voorwaarden houden en het was geen gemakkelijke taak om 7 adagio's van elk 10 minuten te componeren zonder de luisteraars te vermoeien. Inderdaad merkte ik al gauw dat ik me niet aan de voorgeschreven lengtes kon houden. Aldus Joseph Haydn in het voorwoord van een nieuwe uitgave uit 1801 van zijn instrumentaalmuziek über die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze oder 7 Sonaten mit einer Einleitung und am Schluss ein Erdbeben. Ruim een kwart eeuw na het ontstaan van het werk nog een nieuwe uitgave. Het zegt veel. Haydn zelf beschouwde zijn 7 letzte Worte als zijn beste werk. Beter nog dan zijn beide oratoria, die Schöpfung en die Jahreszeiten. Het stuk was sinds het ontstaan ongekend populair geworden in maar liefst 3 verschillende versies. En er kwam nu nog een 4e bij. De oratoriumversie met solisten, koor en orkest, die Haydn tijdens zijn allerlaatste publieke optreden zelf dirigeerde. Dat was in 1803 in Wenen. Ja, en die eerdere versies. Haydn's oorspronkelijke versie volgde al snel, daar volgden al snel nieuwe versies op. De oorspronkelijke versie was voor orkest, daarna kwam er een

voor strijkkwartet, daarna nog één voor piano. En pas op het laatst die grote versie met vocale solisten, koor en orkest. De derde versie, die klonk op 16 april jongstleden in de Waalse kerk. Die voor klavier, piano alleen. En in deze versie klinken, omlijst door een inleiding en een naspel, de zeven langzame delen die Christus' laatste woorden uitdrukken als sobere, meditatieve muziek. Kaal en naakt. De piano alleen. Alexander Kaschpurin met die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn.

am Schluss ein Erdbeben. Tot slot van de sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Zeven schilderingen, zeven sonates. Met nog een inleiding van Joseph Haydn deze muziek. De versie voor piano alleen. Maar liefst vier versies bestaan er van dit stuk. Zeer populair al in Haydn's tijd en door hemzelf beschouwd als zijn beste werk. En gespeeld in die pianoversie door Alexander Kasporin in de Waalse Kerk in Amsterdam, 16 april jongstleden. Met na de pauze nog de étude tableau opus 39 van Sergei Rachmaninoff. En die étude tableau opus 39 waren de laatste stukken die Rachmaninoff schreef voordat hij in 1917 het revolutionaire Rusland ontvluchtte en definitief achter zich liet. De stukken heten étude tableau omdat Rachmaninoff tijdens het componeren een paar schilderijen in het hoofd had. Laat de luisteraars zelf maar schilderen. Dat was alles wat hij erover kwijt wilde. Pas veel later onthulde Rachmaninoff dat het om doeken ging van de Zwitser Arnold Böcklin. Böcklin was ook de schilder van het beroemde doek Dodeneiland dat Rachmaninoff ook gebruikte voor een symfonisch gedicht. Er zijn twee reeksen étude tableau, opus 33, voltooid in 1911, en opus 39, geschreven van 1916 tot 1917. En die tweede reeks is technisch veel eisender en ook veel melancholischer en somberder van karakter dan de eerste reeks. En dat zou wat te maken kunnen hebben met wat er in 1915 en 1916 allemaal was gebeurd in Rachmaninoffs naaste omgeving. Kort na elkaar overleden plotseling zijn studievriend en collega-pianist Alexander Scriabin, zijn geliefde conservatoriumleraar Sergei Taneyev en zijn vader. Na de pauze klonken ze compleet de étude tableau opus 39 van Rachmaninoff door pianist Alexander Kasporin.

0: Applaus voor Alexander Kashpurin, de pianist die in de Waalskerk in Amsterdam 16 april jongstleden zijn concert besloot met de Etude Tableau opus 39 van Sergei Rachmaninov.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En met het Siegnum Quartet dat 3 maart jongstleden een concert gaf in de Mozartzaal in Schwetzingen. En daar begon met strijkkwartet opus 50 nummer 5 van Joseph Haydn. Haydn die in de jaren 80 van de 18e eeuw nog in dienst was van de graaf van Esterhazy in het huidige Hongarije, maar toen ook al ver daarbuiten in Europa een beroemdheid was. Zo was Haydn goed bevriend met de vorst van Pruisen en droeg hij in 1787 enkele van zijn werken op aan die vorst, ook al omdat hij kort daarvoor van de vorst een prachtige ring had ontvangen. Onder het opus nummer 50 schreef Haydn een groep van 6 strijkkwartetten. En omdat de vorst een zeer verdienstelijk amateurcellist was, besloot Haydn de cello een prominente rol te geven, vooral bij de introductie van nieuw thematisch materiaal. Het tweede, langzame deel van het 5e kwartet dat we zo gaan horen was een favoriet van de 19e eeuwse violist Jean Becker, die dit deel vaak als toegift speelde en het de bijnaam De Droom meegaf. Voor een compositie uit Haydn's tijd is het deel inderdaad opvallend zoet, alhoewel wel heel ver verwijderd van de romantische dromen uit Becker's tijd. Strijkkwartet opus 50, nummer 5 van Haydn door het Siegnum Quartet.

Klijk Kwartet, opus 50, nummer 5 van Joseph Haydn door het Signum Kwartet in de Mozartzaal in Schwetzingen, 3 mei jongstleden. Met ook een strijkkwartet van Thomas Adas, de Britse componist, Arcadiana. Dat is een stuk uit 1994. Thomas Adas laat in dat stuk zijn kaleidoscopische blik op de muziekgeschiedenis los. 7 delen gaan we zo meteen horen. En die verwijzen allemaal naar verdwijnende of bestaande plekken, idyllische plekken. Oneven delen verwijzen naar waterplekken. En de even delen naar landelijke sferen. Het eerste deel bijvoorbeeld, dat gaat over Venetië. Gondelliederen horen we voorbij komen. Het derde deel, geïnspireerd op Schubert's bekende lied Auf dem Wasser zu singen. En het vijfde verwijst naar het schilderij L'Embarquement pour Citer van Jean-Antoine Watteau, vroeg 18e eeuw schilderij. Het laatste, zevende deel, is een prachtige ode aan de Lethe, de rivier van de vergetelheid in het dodenrijk van de Griekse mythologie. En dat zijn dan de oneven delen die verwijzen naar waterplaatsen. De even delen, ik zei het al, verwijzen naar landelijke taferelen. Achterinvolgens naar het Koninkrijk van de Nacht. Mozart's aria der Hölle Rache komt voorbij, wordt geciteerd. En het schilderij Et in Arcadia Ego van Nicolas Poussin. In O Albion, dat staat voor bergachtig, een oude benaming voor Schotland, bezingt de componist zijn verloren jeugd met hoogtepunten uit de Britse muziek. Specifiek Nimrod uit Edward Elgar's Enigma Variations. Ja, we gaan het allemaal horen in Arcadiana, opus 12 van Thomas Adas. Hier is het Signum Kwartet.

Applaus in Schwetzingen in de Mozartzaal, 3 mei jongstleden. Applaus voor het Signum Quartet, dat daar het stuk van de Britse componist Thomas Adès uitvoerde. Arcadiana, opus 12. Dit is nog even het NTR avondconcert op NPO Klassiek. Straks om 22:30, vaste prik, Passaggio Late Night, live vanuit de studio in Hilversum met Pieter van Nes. Geniet ervan en nog een mooie avond.

NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. De seizoenen, ze zijn iets prachtigs. Maar één ding heb ik daar in de afgelopen jaren niet gemist. Hooikoorts. Vanaf dat ik een jaar of 16 was, kreeg ik er altijd in mei en juni last van. Niesbuien, loopneuzen, tot bloedens toe geïrriteerde neus, hoofdpijn, vermoeidheid. Maar het ergste van alles, het gevoel alsof je pittig paprika poeder in je ogen hebt gestrooid. Nou, vraag me niet hoe ik dat weet, maar zo voelt het. Maar 2 jaar geleden dacht ik opeens, hé, het is al juli en ik heb nog nergens last van gehad. En vorig jaar was ik bijna zelfs vergeten dat ik jarenlang deze maanden niet zonder loratadine en cetirizine doorkwam. Alsof ik me dat al die jaren gewoon had ingebeeld. Tot gisteren. Na een stuk fietsen sloeg het toe. Het enige dat dan helpt is je gezicht wassen, ogen dichtknijpen en dichtgeknepen houden, tot het door het traanvocht weer wat gekalmeerd is. Ja, het zal gewoon de combinatie van droogte, warmte, wind en vegetatie zijn geweest, maar balen was dat wel. Met mijn ogen dicht lag ik op de bank wat muziek te luisteren, tot ik opeens mijn anderhalfjarige een smak hoorde maken en hij een flinke bult op zijn hoofd had. Maar dat bleek het beste medicijn voor de kwaal, in elk geval voor die van mij. Ja, zou hooikoorts dan toch tussen je oren zitten? Dat het opeens zo dan weg kan zijn? Of springt je lichaam op zo'n moment daadwerkelijk in een soort standje alles overrulen? Nou, die kleine die heeft inmiddels nergens meer last van. Maar de hooikoorts is weer terug. Daarom maar weer plan A. Ogen dicht en fijne muziek luisteren. Welkom bij Passaggio Late Night.

Ja, virtuoos, opzwepend en toch ook oprecht en puur musiceren is dit een van mijn guilty pleasures. Nou ja, ach, zo guilty is het nou ook weer niet. Er is er maar één, zoals Robbie Lakatos, zigeunerviolist, hier met Occhi Ciorni, de donkere ogen. En nu even in rustiger vaarwater. Een barcarolle voor piano. Een van de wat latere composities van Gabriel Fauré. Je hoort hier een recente opname van pianist Pascal Roger.

0: De Vrijplaat.
1: Ik zat vandaag wat te lezen in de memoires van Mikhail Glinka, Russisch 19e-eeuws componist. Nou, straks zal ik daar een fragment uit lezen. Maar hij had het daar dan ergens over de klarinetkwartetten van Bernard Henrik Crusell. En hoe weinig bekend die stukken ook zijn, als klarinetist gaat mijn hart daar toch altijd een beetje van gloeien. En met name ook omdat ik ze op een cd heb met de enige opname van mijn vroegere klarinetdocent Reinier Hogerheide. Prachtige klarinetist, zeer gedreven docent. Maar ik heb hem eigenlijk zelden horen spelen. En deze cd, die ik ooit een keer van hem heb gekregen, die koester ik dus. En laat ik ook graag eens een keer horen. Het is een opname uit 1993. Wacht even hoor. Ik pak even de andere naam er ook bij. Dat is natuurlijk wel zo vriendelijk. Reinier Hogerheide speelt hier de klarinet samen met Victor Lieberman viool, Gerrit Olderman altviool en Dora Mintjeva cello. Je hoort ze in het eerste deel uit het eerste klarinetkwartet van Bernard Henrik Crusell.

0: Het eerste deel uit het eerste klarinet kwartet van Bernard Hendrik Crusell door Reinier Hogeheide, mijn docent, Victor Lieberman, violist, Gerrit Olderman, altviool en Dora Mincheva, cello.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Mikhail Glinka. Ja, ik stipte hem eerder al even aan. Het is zijn geboortedag vandaag. En het is een belangrijke figuur in de eerste helft van de 19e eeuw. Omdat hij eigenlijk de hele beweging naar de nationale Russische klassieke muziek in gang heeft gezet. Het machtige hoopje. Rimsky-Korsakov, Borodin, Mussorgsky, Balakirev en Kui. Die zagen in zijn muziek de weg die Russische componisten verder moesten gaan. Enfin, hij heeft ook memoires geschreven van zijn vroegste herinneringen tot zijn hele verdere muzikale leven. En die vroege herinneringen die vond ik bijzonder. Hoe hij beschrijft hoe hij zijn vuur vond om iets met muziek te willen doen. Eerste kennismaking met muziek. Wat de vrouwen in huis betreft, behalve mijn zusje dat een jaar jonger was dan ik en mijn kinderjuffrouw, werd al spoedig nog een gouvernante aangenomen. Irina Fedorovna Meshkova, de weduwe van een landmeter. Zij had een dochter die iets ouder was dan ik. Deze vrouw was eenvoudig van aard en uitzonderlijk goedhartig. Mijn moeder verwende ons niet, maar zij hield van ons en thuis was alles goed. Ondertussen had een architect die door mijn vader was ingehuurd mij een potlood in de hand gedrukt in plaats van krijt en begon hij mij tekenles te geven. Hij legde uit hoe je ogen, neuzen, oren enzovoort moet tekenen en verlangde daarbij nogal onredelijk van mij dat ik alles puur mechanisch zou nabootsen. En toch maakte ik snelle vorderingen. Omdat ik voortdurend omringd was door vrouwen en behalve met mijn zus en de dochter van de gouvernante met niemand speelde, leek ik niet erg op andere jongens van mijn leeftijd. Mijn liefde voor lezen, kaarten en tekenen, waarin ik inmiddels zichtbare vooruitgang had geboekt, hield mij bovendien vaak weg van kinderspelletjes. En zoals altijd was ik een rustig en zachtaardig kind. Soms kwamen gasten en familieleden bijeen in het huis van mijn vader, vooral op zijn naamdag of wanneer hij iemand op bijzondere wijze wilde ontvangen. Bij zulke gelegenheden werd vaak mijn oom, de broer van mijn moeder, die ongeveer 8 kilometer verderop woonde, gevraagd enkele van zijn muzici te sturen. Die mensen bleven meestal enkele dagen. Wanneer de dansmuziek voor de vertrekkende gasten was afgelopen, speelden zij allerlei stukken voor ons. Eens, ik meen in 1814 of 1815, dus toen ik 10 of 11 jaar oud was, speelden zij een klarinetkwartet van Crusell. Deze muziek maakte een onvoorstelbare, frisse en verrukkelijke indruk op mij. Nadat ik het had gehoord, bleef ik de rest van de dag in een soort koortsachtige toestand verkeren, verzonken in een onbestemde, bitterzoete stemming. De volgende dag was ik tijdens mijn tekenles nog steeds afwezig en verward. Mijn gemoed was zelfs nog sterker in beroering dan de dag ervoor. Mijn tekenleraar zag dat ik veel te slordig werkte, berispte mij herhaaldelijk en merkte uiteindelijk, toen hij zich begon af te vragen wat er aan de hand was, op dat ik nergens anders meer aan leek te kunnen denken dan aan muziek. En wat heb je daar nu aan? Vroeg hij. Waarop ik antwoordde, muziek is mijn leven. En inderdaad, vanaf dat moment hield ik hartstochtelijk van muziek.

0: Drie Russische liederen van Mikhail Glinka door het Trio 42. Merel van Kamme. Even kijken hoor, dat is met... Nou, daar kom ik even niet op wie daar nog verder nog allemaal in zitten. Ik zoek het gewoon eventjes op terwijl we dit aan het vertellen zijn. Het was nu Trio 42 met die muziek van Glinka die aansluit op die brief. En Remy van Kesteren hadden we natuurlijk... En Ties Mellema volgens mij nog in deze, op dit album inmiddels is de bezetting namelijk anders. Maar dit was nog Ties Mellema op saxofoon. Hé, daar zijn we dan. 5 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

0: Une barque sur l'océan uit Miroir van Ravel, de orkestversie. Hier speelt door Symphony of London onder leiding van John Wilson. Een nieuwe opname van dit gezelschap onder deze dirigent. Sinds 2019 is hij al met opnames bezig, deze John Wilson, samen met dit orkest Symphony of London. En in die jaren zijn er volgens mij iets van, is dit het 26e album op rij? Nou, dat is nogal een prestatie. Ongelooflijk. En ze zijn ook allemaal even goed. Het is heerlijk om naar ze te luisteren. Ook heerlijk is de Hollandse Nieuwe die ik heb meegenomen. Het is echt een geweldig album. En zeg ik niet alleen omdat ik als klarinetist met iets te gekleurde brillenglazen naar dit album kijk, maar omdat het hele project echt heel bijzonder is. Klarinetiste Maria Dutoit, Zuid-Afrikaans-Nederlands, heeft 3 klarinetconcerten opgenomen van Zuid-Afrikaanse componisten. Voor ons nog doorgaans onbekende namen, maar ze houdt een heel gloedvol muzikaal pleidooi om deze muziek uit te voeren en te draaien. Het zijn 3 stukken die voor haar geschreven of aan haar zijn opgedragen. Voordat ze naar Nederland kwam was ze lange tijd solo klarinetist in het Cape Town Philharmonic Orchestra. En daar viel ze dus al regelmatig op en gingen mensen stukken voor haar schrijven. En daarom is het ook mooi dat het juist dat orkest is dat haar nu in deze stukken onder leiding van dirigent Arjan Tien begeleidt. Het album heet Clarinet Colors. En kleurrijk, dat is het zeker. We duiken er meteen vol in met het Color Concerto van Konrad Asman. Een stuk waar ze ook lang met hem aan heeft gewerkt. En dat uiteindelijk ook aan haar is opgedragen. Ik sprak haar vanmiddag en vroeg haar iets over dit lange, eendelige klarinetconcert te vertellen.
1: Nou ja, dat is echt zo uniek in de zin dat de muziek doet ook echt recht aan de titel, namelijk Color Concerto. In die zin dat de componist erin slaagt om niet alleen met de solo klarinet, maar letterlijk met elk instrument en orkest zulke fascinerende, vernieuwende klanken eruit te halen. En toch doet hij het op een manier dat echt niet geforceerd klinkt. Het is toch op de een of andere manier heel toegankelijk. Maar hij slaagt erin om hele nieuwe kleuren en klanken uit de instrumenten te krijgen door allerlei interessante speelmanieren en tools en dingetjes. Dus dat vind ik echt super fascinerend hoe die dat heeft gedaan. Hij heeft geen programmatisch idee erachter gehad, maar ik denk dat hij toch wel een beetje dat verhaal vertelt van ook de kleurrijke mensen in Zuid-Afrika. En al die kleuren, denk ik, voor mij voelt het alsof het toch wel echt symbool staat van Zuid-Afrika, waar we nu staan. Heel veel vernieuwing.

een toekomstblik, nieuwe dingen uitvinden en een nieuwe weg met elkaar gaan vinden. Want het voelt, ook al is het heel technisch en heel vernieuwend, voelt het voor mij heel makkelijk om naar te luisteren. Het is heel toegankelijk en een, op de een of andere manier toch een vrolijk stuk. Ik word er heel vrolijk van als ik kan luisteren, om het zo te zeggen. Ja.

Ik denk dat het ongeveer... Nee, niet ongeveer. Het is bij deze, kan ik je vertellen, het is echt het meest uitdagende stuk muziek die ik nog ooit in mijn hele carrière heb mogen studeren en uitvoeren. Echt, het heeft mij getest, al mijn limieten, en heeft me zo, ja, echt zo uitgedaagd. Technisch, maar ja, echt op elke manier. Over het algemeen, de manier hoe die schrijft voor de klarinet is alsof die bijna... Het boeit hem eigenlijk niet zo dat het een klarinet is en dat het heel moeilijk bijvoorbeeld is om heel snel super grote sprongen te maken op een klarinet. Alsof het een viool is of een piano of wat dan ook. Hij had gewoon zoiets van, ja, dit wil ik schrijven. Kijk maar hoe je het doet. En ergens vind ik dat zo vers en zo ja, leuk dan eigenlijk om de technische beperkingen, om het maar zo te noemen, van je instrument. Ja, die doen er eigenlijk. Je moet maar gewoon een manier vinden. En uiteindelijk is dat heel goed gelukt. En ik denk dat de effecten die dan, ja, tot stand komen, zijn zo gaaf dat het echt al die honderden uren meer dan waard is geweest.

Het Color Concerto van Konrad Asman door clarinetist Maria Dutoit en het Cape Town Philharmonic Orchestra onder leiding van Arjan Tien. Staat op het nieuwe album Clarinet Colors van Maria Dutoit met daarop 3 Zuid-Afrikaanse clarinetconcerten die voor haar zijn geschreven of zoals dit stuk aan haar zijn opgedragen. Het album is uitgebracht bij Channel Classics en het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Ja, en Zuid-Afrikaanse muziek staat steeds vaker in de belangstelling, heb ik het idee. Door Abel Selauschwe bijvoorbeeld, maar ook het Ziknum Quartet dat je vanavond nog in het avondconcert kon horen. Altviolist daarin, Xandi van Dijk, is zelf ook Zuid-Afrikaans. Studiegenoot van Maria Dutoit trouwens. En dat kwartet heeft vorig jaar nog een heel album met Zuid-Afrikaanse strijkkwartetten opgenomen. Je hoort nu 2 van de elegieën van Arnold van Wyk door het Ziknum Quartet.

twee elegieën van Arnold van Wijk, gespeeld door het Signum Quartet. En dan sla ik weer het boekje open, het dagboek van een poes, zoals ik dat iedere maandag doe. Dagboek van de poes van Remco Kampert. Poef, met zijn baasjes Bril en Rok en alle avonturen die beleeft. Het is heerlijk vanuit het perspectief van de kat geschreven door Remco Kampert. Het is een prachtig kleinoot met allemaal korte dagboekfragmenten. Een staart komt vaak van pas. Ik kan er vaasjes met bloemen mee van tafel vegen.

kan hem dik maken als iets me niet bevalt. Ik kan hem om mijn lichaam heen slaan als ik rust. De staart is ook een bron van vreugde. Mocht de lust tot spelen over me komen, dan is er altijd mijn staart om achteraan te zitten. Als een dolle tol ik in de ronde en krijg hem nooit te pakken. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het is tenslotte geen muis. Als ik per ongeluk uit het raam val en naar beneden tuimel, bewijst mijn staart mijn goede diensten. Ik kan er in de lucht mee bijsturen en kom op mijn pootjes terecht. De staartloze tweebenigen vallen onherroepelijk te pletteren.

Falling in Place heette dit. Deze muziek van Jan Schreiner door de Spielvereinigung Süd en Scheila. Het vocaal ensemble Scheila. En wat je hier hoort, dat is muziek van Andres Gaos, Spaanse componist. Een deel uit zijn vioolsonaten door het Duo Delibes. Spaans-Nederlands vioolduo. Het album was eerder dit jaar ook nog Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Maar juist daarom goed om het toch eens eventjes naar boven te halen. Zeker met dit soort mooie onbekende muziek.

Het derde deel uit de vioolsonate van Andrés Gaos door het duo De Libes. En dan heb ik nog één rectificatie te maken. Ik zat eerder deze avond even te zoeken wie nou de muzici van het trio 42 waren. En ik kwam al pratend en zoekend tot de verkeerde conclusie. De juiste samenstelling, in elk geval op deze opname die ik liet horen, was Merel Verkammen viool, Remy van Kesteren harp en Christian van der Wij saxofoon. Ja, ik zag vandaag ook nog dat nieuwsbericht over de filmmuziekconcerten onder leiding van de componist Justin Hurwitz voorbij komen. En concerten waarin ze zijn muziek uit La La Land speelden. Hele leuke, vrolijke, ook wel melancholieke, dansbare filmmuziek. Maar de pianist werd ziek tijdens dat concert. En dus was de vraag aan het publiek: is er een pianist in de zaal? Nou, de 21-jarige die daarop antwoordde en zich naar het podium snelde, die heeft dat blijkbaar heel goed gedaan. Dat is toch knap. Zal hij zich nog lang herinneren, zo'n avond. Dus daarom nu, voordat het middernacht is, A Lovely Night uit La La Land. Daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel meer mooie muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 2 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president

0: Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.